0: me Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdag bok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In de verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland. Non-stop muziek.
2: I've heard people say that too much of anything

Het is zover. Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de kleinkinderen iets bijzonders doen? In de uitvinderij ga je samen zagen, stansen, boren en zelfs lassen. Maken, ontdekken en plezier beleven. Spelerij.nl.
3: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
5: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Laliquemuseum.nl.
6: Alle 1300 goed.

Dit nummer van The Shadows heeft wel een van de bekendste gitaar-instrumentals uit de vroege jaren 60. En dan die gitaar van Hank Marvin. Nummer 1 hit in Engeland, hè, 1960 dus alweer. 66 jaar oud. Dick van den Oudenaar uit Vaassen. Gijs Hogendoorn uit Graven onder andere. Hartelijk dank voor jullie stem op Apache van The Shadows. En die vinden wij op deze maandagochtend op nummertje 899. Een hele goede morgen. Het is maandag 12 oktober. We duiken verder de maandag in met alle 1300 goed. En dit rijtje brengt ons van deze 899 hopelijk dit uur naar 890. Daarin zien we Raccoon die goede kant op bewegen. Het is al laat toch stijgt. Verderop komen we Westlife tegen. En ook mooi, in dit rijtje staan onder andere Coldplay, The Dire Straits, Nick Cave en een paar onvervalste klassiekers van Nederlandse bodem. 10 platen, heel verschillende smaken. Dit is alle 1300 goed. 3 dagen hebben we er gehad, nog 7 dagen te gaan. Dit is een muziekfeestje waarin we onze draaiboeken, onze agenda's helemaal hebben schoongeveegd voor jouw muzieksmaak. Hartelijk dank voor al die stemlijstjes. Wat een feest is het nu al qua muziek, hè? We gaan alle kanten op. We gaan natuurlijk titelturven deze ochtend. Dit uur al? Nee, volgens mij niet. En we gaan natuurlijk ook even nog bijpraten over het nieuws. Maar eerst even het weerbericht. Het is fris hoor, buiten momenteel. Mogelijk een beetje mist ook hier en daar. We krijgen een vriendelijke droge maandag vandaag. Dat is wel fijn. Met veel zon en zo'n 17 graden. Vanavond en morgen valt er hier en daar een buitje. De ochtendkranten en het Gelders nieuws van vanochtend. Op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 automobilisten om het leven gekomen. Die auto's botsten kort voor 11 uur frontaal op elkaar. 2 andere inzittenden raakten gewond. De weg is urenlang dichtgebleven voor onderzoek, maar is volgens mij inmiddels weer open. In een flat in de Nijmeegse wijk Meihorst hangt al sinds gisteravond een vreemde benzinelucht. De brandweer kwam 2 keer kijken, maar een gaslek was het niet en de bron is nog altijd niet gevonden. De Gelderlander ziet de provincie inzetten op huizen uit de fabriek. 2 miljoen euro trekt onze provincie uit daarvoor, zodat een nieuwe woning er straks in 4 jaar staat in plaats van 10. En 3 kranten openen vanochtend met dezelfde dieseldeal. Trouw, de Volkskrant en het Financieel Dagblad schrijven dat Trump de sancties op Russische diesel loslaat, zodat Rusland weer brandstof aan Amerika kan leveren. Amerikanen betalen aan de pomp bijna 2 keer zoveel als een jaar geleden, en begin november zijn er verkiezingen. Nou, tel maar uit. Oekraïne ziet het als een cadeau voor Poetin, en ook ons kabinet zegt dit is onverstandig. De Stentor brengt goed nieuws voor schippers. De IJssel is vanaf vandaag weer in 2 richtingen bevaarbaar, nu het water aan het stijgen is. Sommige schepen moesten wekenlang honderden kilometers omvaren. En een vliegtuig van Madrid naar Dallas maakte vorige week een onverwachte tussenstop in New York, terwijl het toestel technisch gewoon verder had gekund. Wat was dan het probleem? Nou, dat zat aan boord. 6 van de 8 wc's gingen onderweg kapot. Dat is op zich geen gevaar, maar lange rijen staande passagiers in het gangpad wel natuurlijk, helemaal als je turbulentie hebt onderweg. Na een snelle reparatie vloog het toestel alsnog door naar Dallas een paar uur later, maar met alle voorzieningen weer op orde en iedereen gewoon met een gekalmeerde blaas. Wij hadden net 899, dat betekent dat wij doorgaan met 898. En die komt nieuw binnen in de aller 1300 goed van de Dire Straits. Dit is Your Latest Trick. En ik hou gewoon mijn mond, want je moet naar die saxofoon luisteren, niet naar mij.

898 in alle 1300 groets. Your latest trick van de Dire Straits. Een nieuwe binnenkomer dus. Je hoeft eigenlijk alleen maar die saxofoon te horen, hè, waar ik bijna doorheen ging praten. En die beroemde jazz-saxofonist Michael Brecker, zijn broer Randy, speelt de trompet in trouwens. Het nummer stond op het gigantisch succesvolle album Brothers in Arms. En werd oorspronkelijk veel sneller en jazzier gespeeld. Maar dit uiteindelijke lome tempo wat we nu hebben gedraaid de afgelopen 6 minuten... dat past wel beter bij de maandagochtend, toch? Hans Mino uit Laagkeppel, Yvonne Visser uit Doesburg. Ik noemde even 2 mensen, gewoon lukraak, die hierop hebben gestemd. Dank voor jullie stem erop. En dan ga ik gelijk nog 2 namen noemen. Joey Ketterink uit Eibergen. En Carolien Greiner-Boender uit Apeldoorn. Ook jullie bedankt, want jullie hebben ervoor gezorgd dat Coldplay en A Sky Full of Stars er nog in staat. Dat kun je niet van iedereen zeggen, want er is wel minder op gestemd. Het is een beetje een daler, helaas, ja. Want hij stond in 2004 nog op 604. En nu vinden we hem dus terug op 897. Ze zochten nadrukkelijk meer de dance kant op, hè, bij deze plaat. Samenwerking met Avicii, Coldplay, Sky Full of Stars.

Oké, ze zijn dus gedaald. Met een sky full of stars. Maar ze staan er wel meer in dan vorig jaar in de alle 1300 groet Coldplay. Vorig jaar met 4 nummers. Dit jaar met 6 nummers. En de hoogste notering, die vinden we straks terug op 128. Fix You. Ja, dat denk ik echt pas dit weekend of zo, hè? Waar zitten we dan? Ja, we zitten nu in elk geval nog lang niet daar. We zitten nu bij 897. Was dat Sky Full of Stars. Uitdrukkelijk dus, nadrukkelijk dus de dance kant op gezocht met Avicii. Die ook op de piano speelde. En daar had Chris Martin, de zanger van Coldplay, achteraf een beetje spijt van. Hij zei van, misschien had ik gewoon eerder zelf kunnen spelen. Anyways. Het is 9 minuten voor 6:30, waarvan Raccoon zegt, het is al laat toch? Dit is de enige stijger in de lijst dit jaar. 896 Raccoon. 49 plekken omhoog. En ze vertelde zelf over dit nummer, het gaat over de zenuwen bij het eerste afspraakje. Dus dat is het gevoel van, vindt de ander mij eigenlijk wel leuk? En ze begon het Engelstalig, hè, maar dit is uit die succesvolle Nederlandse periode. Die begon met Oceaan. Dit is Het is al laat toch in alle 1300 goeds.

0: levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Wat een heerlijke muziek. Staat er in de top 1300, zegt Dick vanuit Hummelo in de app. Klopt, Dick. Dat hebben wij aan jullie te danken. En al die muzieklijstjes die zijn ingevuld op alle1300goed.nl. Raccoon hebben we bijvoorbeeld te danken aan Rinus van Tol uit Velp. En Rob Gort uit Apeldoorn. En dit nummer is nieuw binnen in alle1300goed. Dankzij Chris uit Putten en Marco uit Weert. Post Malone en Circles. Zowel album als lied van het jaar bij de Grammys in 2019. Lekker liedje hoor.

0: Spekenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
2: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
1: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Herwijnen is het 4 graden. Dat is echt frisse ochtend hoor. En Zeeuwend ietsjes minder, 6,8. Ietsjes minder fris bloek dan. Vandaag volgt naar die frisse en mogelijk ook mistige start een vriendelijke middag met veel zon. Bij matige zuidenwind wordt het 17 graden. Later vanavond en vannacht dan neemt de bewolking toe en dan valt er mogelijk nog een lichte bui. Op de N233 in Kesteren zijn twee automobilisten om het leven gekomen bij een frontale botsing. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Twee anderen raakten hierbij gewond en, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. En de Nijmeegse atleet Mike Foppen is tweede geworden dit weekend bij de 4 mijl van Groningen. In exact dezelfde tijd als de winnaar Kobe Hermans uit België. Je bent toch allebei de winnaar? Ja. Mike is tweede geworden. Bij de vrouwen werd Jennifer Gullekers uit Ede tweede en Hanna van Aalten uit Nijmegen derde. Dus we waren goed vertegenwoordigd in Groningen dit weekend. Meer Gelders nieuws vind je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken, 7 minuten over 12 kilometer. En op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Veghel en Kerkdriel, 8 minuten. Dan werd er gewerkt aan het spoor tussen Arnhem en Nijmegen. Dat is een beetje uitgelopen, dus er rijden op dit moment bussen en geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen en ook niet tussen Nijmegen en Os.
0: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
2: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Laliquemuseum.nl.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Alle 1300 goed. Frank van

0: Nick Cave en The Bad Seeds en Into My Arms op 8.94.
1: Ja, is, ja, ik viel een beetje in slaap bij dit nummer, maar het is wel...
0: Wakker worden.
1: Maar dat heeft daar niks... Het is eigenlijk een prachtig nummertje natuurlijk. Ik weet er iets... Mag ik even iets meer over?
0: Ja, ga je gang.
1: Sommige van die liefdeliedjes, hè, die hebben inderdaad heel weinig nodig. En dat hoor je in dit nummertje ook. Dat is een beetje piano, een bas en alleen een stem.
0: Ja.
1: That's it. Hij schreef het toen hij in een kliniek zat om van zijn verslaving af te komen. En misschien klinkt het daarom zo eerlijk. Is het daarom zo'n succes, dit nummer? Een jaar later zong hij het ook nog op de begrafenis van zijn vriend Michael Hutchence van In Excess.
0: Oh ja.
1: En toen vroeg hij ook of alle camera's even uit mochten. Dat het een intiem moment was. Nou, dit was voor Antoine uit Helmond en Arie Veiling uit Goor, Into My Arms.
0: Nou, mooi. Dankjewel jongens dat jullie hebben gestemd. Net als Johan van Beek uit Apeldoorn en Ellie Rikke uit Wamel. Die hebben gestemd op misschien wel het bekendste nummer uit de musical Cats. Onlosmakelijk verbonden natuurlijk met Andrew Lloyd Webber. Op 8.93 vinden we Barbara Streisand. Ze zat niet zelf in de musical, maar ze zong en schreef wel het nummer Memory. En die vinden wij terug in alle 1300 goed op 8.93.

8.93, Barbara Streisand met Memory komt nieuw binnen in alle 1300 goed. Een hele goede morgen. Het is 12 minuten over 6:30. Ja, redelijk sfeervol begin zo, hè, van de week en van de maandag. Marielle zegt ook, wat een mooie muziek vanochtend. Ja, dat doen jullie. Daar hebben jullie op gestemd op alle1300goed.nl. En die site kun je ook juist deze week er goed bij hebben. Want op die site kun je natuurlijk gewoon lekker meekijken. Wat komt er nog aan? Wat hebben we gehad? Wat zit er allemaal voor moois in de lijst? En alle artikelen die wij maken op onze site over bijzondere platen in de alle1300goed kun je daar ook nog eens teruglezen. Want sommige platen verdienen even iets meer aandacht en iets meer verhaal dan alleen dat korte babbeltje wat ik erbij heb. Op alle1300goed zie je natuurlijk ook meer informatie over de lijst en de achtergronden, maar bijvoorbeeld ook over het finale weekend. Want we zitten nu op dag 3 en we gaan dus nog door tot komende zondag. Maar zaterdag en zondag zenden wij niet uit vanuit de studio van Omroep Gelderland, maar hebben wij de studio verplaatst naar het centrum van Arnhem. En dan komen we vanuit Jans Food & Wine Bar op zaterdag en zondag. En dan kun jij alle 1300 goed gewoon lekker van dichtbij beleven. Je bent van harte welkom om dan aan te sluiten. Daar hoef je geen kaartje voor te kopen of je in te schrijven. Kom gewoon gezellig langs. En dat is niet alleen leuk om samen die muziek te beleven, maar je kunt ook daar genieten van optredens. Dick van Altena komt bijvoorbeeld langs. Die gaat optreden. Rutger van Barneveld, Frank Boeien en ook Frans Duits zal van de partij zijn. Alle1300goed.nl dus voor meer informatie over die optredens, over de locatie, hoe je bij de uitzending kunt aansluiten. En ga zo door. Eén kunt de lijst dus gewoon even lekker nalezen. Daar zie je bijvoorbeeld op dit moment opstaan dat wij op 8.92 een nieuwe binnenkomen hebben van The Cats. La Diligence. Een Volendamse popgroep met een Franse titel. Maar ja, het betekent gewoon eigenlijk zoiets als postkoets, hè? La Diligence. Het nummer verscheen begin jaren 80 in de latere periode van The Cats. En Diligence klinkt dus heel chic Frans, maar je kunt er gewoon een beetje een ouderwetse postkoets bij voorstellen. Anne Niels uit Gent heeft erop gestemd. En ook Arie Kamsteeg uit Dodewaard. Dank jullie wel. Daar gaan we. Instappen.

De Cats en La Diligence, dus op Radio Gelderland. Een hele goede morgen, 13 minuten voor 7. Zullen we even in Volendam blijven? Want op 8.91 vind ik nog meer Volendams muziek. Namelijk BZN, The Old Callahan, is gezakt. 60 plekken omlaag. Verscheen in 1981 en is typisch voor het internationale melodieuze geluid waarmee ze jarenlang grote successen boeken, BZN. In onze lijst blijft het dus redelijk stabiel. 60 plaatsen verlies. Nou ja, dat is, nou, gaan we niet moeilijk over doen. Janneke Lichtenberg heeft er onder andere haar best op gedaan. Uit Rijs heeft opgestemd. En Kina van den Boog uit Arnhem. Uit 1981 dus, maar ik heb een versie gevonden uit 1987. Toen BZN 20 jaar bestond en in Ahoy optrad. Live. Dat is wel leuk, toch? The Old Callahan. BZN live in Ahoy.

0: Nou, we waren er even bij in 1987, toen ze 20 jaar bestonden. BZN en The Old Callahan live vanuit Ahoy. En dat hoorde je vanochtend dan op Radio Gelderland. Het is 7:07.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Tijd voor het weer. Wouter van Bernebeek van Weerplaatsen. Ik vond het koud buiten, vooral vanochtend.
2: Ja, dat klopt. Ja. Het was inderdaad fris. Aan de grond vriest het lokaal zelfs bijna een beetje. Het is echt net boven nul. Nou, vanmiddag is er veel zonneschijn. Het blijft vandaag droog, in tegenstelling tot de afgelopen dagen. En dat betekent dat de temperatuur ook flink gaat oplopen. Want vanmiddag wordt het zo'n 17 of 18 graden op de warmste plaatsen. Met veel zonneschijn dus, weinig wind. Dus al met al een prima herfstdag.
0: Ja.
2: En de komende dagen, ja, morgen is het tijdelijk wat wisselvalliger. Wat meer bewolking, maar wel warmer, met 19 graden. Ook woensdag en donderdag is het aan de warme kant, met op sommige plaatsen zelfs 20 graden. Dan ook weer veel ruimte voor de zon, weinig wind. En dat weerbeeld houden we eigenlijk tot en met in ieder geval vrijdag vast. Dus het ziet er prima uit deze week.
0: Het ziet er prima uit, oké. Wouter, dankjewel. En wij horen jou over een uurtje weer.
2: Ja.
0: We begonnen dit uur met een hele bekende gitaarintro van The Apaches. Hè. We hebben The Shadows dus gedraaid. We hadden Nick Cave. We hadden Raccoon die steeg. En we gaan dit uur eindigen met 890 Westlife. Een echte drietaps raket. Want in 2024 stonden ze nog op 1019. Vorig jaar schoten ze omhoog naar 610. En nu zakken ze weer naar 890. Ze waren bovendien lang niet de eerste met dit nummer, You Raise Me Up. Het werd oorspronkelijk opgenomen door Secret Garden met Brian Kennedy. Daarna kwamen er meer dan 100 versies van dit nummer. Onder andere die van Josh Groban, maar dus ook in 2005 van de jongens van Westlife. En die vinden wij dit jaar op 890. Met dank aan Mieke Lieverink uit Nijmegen en Willemien Velstervrucht uit Eibergen.

0: Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep, maar 20 minuten van Enschede.
1: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
2: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
3: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Ook voor vloeren en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
7: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
6: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
8: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
6: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel. Verkeersinformatie. De weg is weer vrij op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Dus Stroe en Hoevelaken. Daar in ieder ongeval vanochtend 37 minuten nog. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Veghel en Waardenburg een kwartier. De A12 Duitsland-Arnhem tussen Ouddijk en Duiven 5 minuten. Een kwartiertje op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Strand-Nulde. En op de A50 Arnhem-Oost tussen Valburg en Ravenstein 12 minuten. Geen treinen, maar bussen tussen Arnhem en Nijmegen en Nijmegen en Os. Dat komt omdat werkzaamheden zijn uitgelopen daar.
10: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
11: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
12: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
11: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl. Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Een bijzondere uitwisseling tussen 2 topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
15: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
16: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
15: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
17: voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
18: Volido. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
21: En als je huur verandert?
20: Pas het zelf aan.
22: En als je gaat samenwonen?
20: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
23: Alle 1300 goed.

China Crisis en Wishful Thinking. 889 in alle 1300 goed nieuw binnengekomen. Lijkt een bijzonder nummer, want normaal hoor je Gary Daly als zanger. Dit was de gitarist Eddie London die de zang voor zijn rekening nam. En dat is eigenlijk gelijk hun enige top 10 hit in Engeland daarmee. Dank voor het stemmen op dat nummer en op eigenlijk alle andere nummers in alle 1300 goed. Want het is leuk hoor dit. 3 dagen hebben we al gehad, nog 7 dagen te gaan. Een hele goede morgen. Het is maandag 12 oktober. We gaan dit tweede uur van de ochtendshow verder. En dit stukje lijst gaat alle kanten op. Hè. We hebben wederom eentje van de Cats. Die stijgen behoorlijk met rock'n'roll. Anita Meijer wint ook ruim dit uur. Santana staat een stuk hoger dan vorig jaar. Maar Neil Diamond en de Monkees, die krijgen juist dan weer een flinke tik. En daar heb ik nog helemaal niks gezegd over Vangelis, een Fleetwood Mac en Venice. Die komen ook nog voorbij dit uur. Het is een frisse maandagochtend vandaag. Mogelijk een beetje mist ook hier en daar. Maar we krijgen een vriendelijke droge maandag. Met veel zon en zo'n 17 graden. Vanavond en morgen valt er dan ook nog hier en daar een buitje. En omdat we de maandag wel goed geïnformeerd willen beginnen, krijg je nu een greep aan het Gelders nieuws van mij en de ochtendkranten. Bij een zwaar ongeluk op de N233 in Kesteren zijn gisteravond 2 bestuurders omgekomen. 2 andere inzittenden liggen gewond in het ziekenhuis. Op deze drukke weg ging het de afgelopen jaren al vaker mis, die N233. In de kranten valt de dieseldeal tussen Trump en Poetin slecht. Volgens Trouw is die Russische diesel voor Amerika maar een druppel op een gloeiende plaat. En de Volkskrant schrijft dat Trump liever zaken doet met Poetin dan hem richting vrede duwt. En het Financiële Dagblad ziet nieuwe spanningen tussen Amerika en Europa. De Stentor brengt goed nieuws voor schippers, want de IJssel is vanaf vandaag weer in 2 richtingen te bevaren. Het water stijgt. Sommige schepen moesten wekenlang honderden kilometers omvaren. Het Algemeen Dagblad en de Gelderlander en de Stentor, die brengen, die beschrijven Eutjen Akul op de voorpagina. Beter bekend als Eus, gewoon. Makkelijker voor mij. Zijn kinderen krijgen pas op hun 16e een smartphone. Het Nederlands Dagblad rekent voor dat een vraag aan een chatbot zo'n 8 keer meer stroom kost dan een gewone zoekopdracht. En de lelijke eend komt terug, hè. Citroën liet in Parijs een elektrische versie zien. Kleiner dan het origineel, maar met 4 deuren. En een dak dat je zelf oprolt. En het typerende geluid van een pruttelende De Chauveau-motor als je hem start. In de deur zit zelfs een vakje voor 6 eieren. Ik knipoog naar de oude eis dat een mand eieren heel huids over het boerenland moest kunnen. Vanaf 2028 staat hij in de showroom voor zo'n €15.000. Precies 80 jaar nadat de eerste eend in Parijs werd gepresenteerd. Oh, dat geluid, dat geluid. Oh, heerlijk. En dit geluid dan? Dit is Venice. In alle 1300 goed. Op 888.

De familie is Lennon, hè, daar draait het om in Venice. Inderdaad, familie van elkaar, maar niet van John Lennon, maar vooral van elkaar. Meerstemmige zang is het belangrijkste handelsmerk van Venice. End of the World op 888, dankzij Harry Hamerslag uit Heumen en Robert Staal uit Broekhuizenvorst. De nieuwe binnenkomer vinden wij op 887. Eigenlijk een melodie waarbij je vanzelf mensen in slow motion over een strand ziet rennen natuurlijk. Hè. Geschreven voor de film Chariots of Fire, het gelijknamige nummer van Vangelis. Die won voor de complete filmmuziek een Oscar. Een nummer 1 hit in Amerika. En een nummer 1 hit wat Jeanette Opprins uit Tiel betreft en Peter van den Broel het heteren. Dit is Chariots of Fire.

Jeetje, wat een heerlijke easy listening muziek om de maandag mee te beginnen vanaf 6 uur, zegt Jeanette. Top! Fijne uitzending verder en een fijne maandagochtend. Ja, lekker hè. Op 886 na Vangelis vinden we REO Speedwagon. Gedaald van 654 naar 886. Dit is Keep On Loving You.

Als een relatie het waard is, dan kun je ervoor blijven vechten. Hij ontdekte dat zijn vrouw was vreemd gegaan en schreef dit nummer. Wil toch bij elkaar blijven. Keep on loving you, REO Speedwagon. En van REO Speedwagon naar de Cats. Een stijger op 8,85. Rock and roll. 364 plekken gestegen, joh. Netjes. Dankzij Riet Elfrink uit Oeken.

The Cats en Rock'n'Roll op 8.85. Radio Gelderland, 4 minuten voor half 8. Goedemorgen, alle 1300 goeds. Ja, Linda. Dus geen plaatdelict. Die vraagt ernaar in de app. Geen plaatdelict. Nee, geen plaatdelict. Wel titelturven nog vanochtend. En vooral heel veel fijne muziek. Dat vieren we in deze lijst. Op 8.84 een daler, maar wel een hele mooie. Van Leo Sayer. Dit is Orchard Road.

0: deelt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
1: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
2: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
1: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Het is 7:58. Goedemorgen. In Stroe is het 5,5 graad, in Kotten 8,5. Vandaag volgt na die frisse en mogelijk ook mistige ochtend een vriendelijke middag met veel zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 graden. En later vanavond en vannacht neemt de bewolking weer toe, krijgen we mogelijk een bui. Een fietser is gisteravond zwaar gewond gevonden op een fietspad aan de Burgemeester Dijkmeesterweg in Zutphen. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of er sprake was van een aanrijding of val. En bij de afsluiting van de Arnhemse kunstmanifestatie Sonsbeek zijn gisteren bijna 33.000 planten uitgedeeld aan bezoekers. De planten vormden 100 dagen lang een kunstwerk voor het stadhuis en krijgen dus nu na afloop een nieuw plekje bij Arnhemmers thuis. Ik heb ook wat op het balkon staan trouwens. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeersinformatie dan deze ochtend. De ANWB meldt een gebruikelijke spits. We hebben, even kijken, 74 kilometer. Belangrijkste lees ik even voor. Een kapotte vrachtwagen op de A1 tussen Kootwijk en Voorthuizen, 5 minuten. De A2 in Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Waardenburg, 20 minuutjes extra reistijd. De A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein, 18 minuten. En op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen Voorthuizen en de aansluiting met de A1, een half uur extra reistijd. Nog altijd geen treinen tussen Nijmegen en Elst omdat werkzaamheden zijn uitgelopen.
0: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
6: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
0: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
6: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
7: Bij Woonboulevard Zutphen. Elke hoekbank is naar wens samen te stellen. Pollaan 50 in Zutphen.
8: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
14: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op Laren.nl.
13: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
15: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
16: Alle 1300 goed. Frank van Dijk.

origineels van de Zombies. Dit is wat Santana, hè? Veel meer gitaar erin gestopt. Veel meer. En hij is opvallend. Hij stond in 2024 op 1090. En nu dus op 883. She's Not There. Onder andere met dank aan stemmen van Siska uit Gronau en Charles Verbeet uit Horssen. Op 882 vinden we een stijger van Anita Meijer. Een hele mooie. Ze is naar 882 212 plekken gestegen ten opzichte van vorig jaar. En dit nummer kwam direct naar haar megahit Why Tell Me Why. Een cover van Marilyn Jones. En Henny de Lange uit Beuningen zegt hierover: liefdes kunnen overgaan, Frank. Daar kun je met weemoed aan terugdenken. Het levert hele mooie muziek op. Vindt ook Aldi Bell uit Apeldoorn. They don't play our love song anymore.

Feeststemming van de Beach Boys op 881. Ze zijn dan ook nieuw binnen in de alle 1300 groet. En nu na een groep sessiemuzikanten die toch wel naam hebben. De Wrecking Crew. Die speelden samen mee met Neil Diamond op dit nummer. Wat zijn eerste nummer 1 hit werd in Amerika. En bij ons komt hij op 880. Crackling Rosie.

0: Leslie Hopman uit Harderwijk en Marijke Hogestein uit Overasselt. Hartelijk dank voor jullie stem op Crackling Rosie van Neil Diamond. 880 in alle 1300 goed. Zometeen twee nieuwe binnenkomers, zowel Cadans als Fleetwood Mac. Maar eerst even naar Wouter van Bennebeek van Weerplaza met het weer. Een koude maandagochtend, Wouter. Ik heb een foto van een bevroren schuurdak in de mailbox.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen inderdaad. Want het is behoorlijk koud. Aan de grond vriest het zelfs op een aantal plaatsen. Nou, de temperatuur op 1,5-2 meter hoogte ligt net boven nul nog. Maar het is een frisse ochtend inderdaad. En helder. En dat betekent dat we een hele mooie dag gaan krijgen. Want er is straks veel zonneschijn. De temperatuur loopt erbij flink op naar zo'n 17 graden als maximum. En daarbij staat maar weinig wind. Dus vooral vanmiddag zal het gewoon aangenaam weer zijn.
0: Ja, een mooie dag. Dus misschien heel kort morgen.
1: Ja, morgen en de komende dagen daarna ook wordt het nog wat warmer. We gaan in de loop van de week zelfs naar 20 graden in onze provincie. Dat zal woensdag en donderdag gaan gebeuren. Met overwegend droog weer, veel zonneschijn en weinig wind. Dus het is een hele rustige en aangename week.
0: Lekker man. Door met de lijnen. Dankjewel Wouter. Tot over een uurtje. En nieuw binnengekomen op 879 Fleetwood Mac. And As Long As You Follow. Onder andere te danken aan Ramon Broeren uit Ede. En Jurgen uit Wamel. En bij ons in Nederland deden ze single wat veel beter dan in Engeland, hè?

Cadans en Dagen dat ik je vergeet. Nieuw binnengekomen in alle 1300 goed. Het leuke is, de laatste dit uur komt van de Monkees. Maar er zit nog een naam bij die we ook dit uur tegenkwamen. Want het nummer is geschreven door Neil Diamond. En die hoorden we ook al. Met Cracklin' Rosie. Dit is I'm a Believer. I thought love was only true in fairy tales. Op 877.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 euro. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
2: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
5: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
6: Tegels en vloeren nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu Wenters Tegels en Vloeren. De tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
7: Helmink Wonen, voor ons ruime assortiment relax voor thuis. Kijk op helminkwonen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
9: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
10: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
9: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
11: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
9: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB op de A2 Utrecht en Bos tussen Geldermals en Empel. 15 minuten vertraging. 12 kilometer, daar 50. Os Arnhem tussen Ewijk en Heteren. Een kwartier. En ook een kwartier tussen Valburg en Ravenstein. Maar de klapper staat op de N303. Dat is de weg van Harderwijk naar Barneveld. Tussen de aansluiting met de 798 en de aansluiting met de A1. 6 kilometer file. Meer dan een uur vertraging. En dat heeft te maken met een ongeval met 3 auto's in Voorthuizen. Waardoor het daar lokaal helemaal vaststaat.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
14: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
15: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
14: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl. specsavers.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Hey, Remo!
19: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Hey, Remo!
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
21: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
20: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
22: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
23: Alle 1300 goed. Met Frank van Dijk.
12: En een beetje een emotioneel begin van dit derde uur van de ochtendshow. Een nieuwe binnenkomer van Mike and the Mechanics, The Living Years. Daar zit wel een aangrijpend verhaal achter, want Mike Rutherford en B.A. Robertson hadden in dezelfde periode hun vader verloren. En zij schreven over wat alles wat tussen vader en zoon onuitgesproken kan blijven. En de zanger Paul Carrack had zijn vader al op 11-jarige leeftijd verloren. Dus die voelde dit nummer wel. En dat hoor je terug in The Living Years.

Waarmee we begonnen, 876, Mike and the Mechanics and the Living Years. En in dit uur zitten weer een paar mooie verschuivingen, hoor. Bekende platen die ineens een flinke sprong maken, maar ook nummers die behoorlijk terrein zullen moeten prijsgeven. En onderweg komen we grote internationale namen tegen, maar ook Nederlands werk. De muzikaal schieten we alle kanten op. En dat is zo leuk aan deze lijst. 3 dagen hebben we er gehad, 7 dagen te gaan. Het is een muziekfeestje waarin we onze draaiboeken dus volledig schoonvegen. Geen vaste spelletjes, maar wel 1 en hetzelfde spel. Titelturven, dat zou zomaar dit uur eens kunnen gebeuren. Dus pen en papier gereed. Het is buiten fris vanochtend. Ik heb foto's van witte daken gezien en schuurdaken waar zelfs een beetje ijs op ligt. Mogelijk ook een beetje mooi mistig zo hier en daar. Maar we krijgen een vriendelijke droge maandag met veel zon en 17 graden. Vanavond en morgen valt er hier en daar een buitje. En omdat we deze dag wel goed geïnformeerd willen beginnen, een kleine greep uit het Gelders nieuws van vanochtend. Op de N233 bij Kesteren kwamen gisteravond 2 automobilisten om bij een frontale botsing. De politie onderzoekt natuurlijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren op een weg waar het al vaker misging. Bij het Kruifkoord in Tiel heeft een zitbankje een zwaar weekend achter de rug. 2 avonden achter elkaar heeft het in brand gestaan. De Volkskrant spreekt de Arnhemmer Andries van der Werf, 100 jaar en nog altijd lang niet klaar met het leven. 10 jaar lang zorgde hij voor zijn vrouw Rietje, tot ze na 70 jaar huwelijk overleed. Hij woont nu alleen, maar golft nog iedere week met 2 vrienden van 92 en 93. Al zijn ze na 7 holes meestal wel toe even aan een bakje koffie. In de Gelderlander, de provincie die vaart wil maken met huizen uit de fabriek. Gelderland wil dat zo'n fabriekswoning voortaan in één keer wordt goedgekeurd en daarna dus overal gebouwd kan worden. En stopt daar 2 miljoen euro in. Het doel is dat ze straks binnen 4 jaar sleutels krijgen voor een nieuwe huis in plaats van 10 jaar. En op de voorpagina ook Orgel Joker. 77 is zij, het fenomeen op het keyboard. Hè. De laatste jaren uitgegroeid tot een behoorlijke publiekstrekker. Zaterdag was ze bij Park Lingenzege in Elst de topact van het Oktoberfest. Ze stond voor het eerst in een echte dirndl, dus dat is wel even wennen. Want waar die Beierse jurkjes juist bekend staan om hun diepe decolletés... had Joker het netjes helemaal tot bovenaan dichtgeknoopt. Ja, ze is tenslotte ook geen jonge meid meer, vond ze zelf. Maar het succes van haar optreden was er niet minder om. Het dak ging eraf, dat kan ze wel, hoor. Orgeljoken. Zouden ze deze ook als ik hebben gespeeld? Van Michael Jackson? Vinden we op 8,75. Dit is Ben. Is opgestemd onder andere door Jacco Tol uit Hengelo. Dankjewel, Jacco.

0: helemaal mee eens met De Dijk en Ik Kan Het Niet Alleen op 874. Want ik kan het ook niet alleen. Ik heb daar Frits voor.
1: Ja, dat zal ik even toelichten, want jij vertelt het al. Ze staan nu op 874 en ze zijn flink gezakt naar vorig jaar. Maar ja, dat maakt niet uit. Het blijft een heerlijk nummer, zeggen ook de luisteraars. Ze zijn er gek op. Petra Evers uit Arnhem zegt bijvoorbeeld... nou, ze mogen best wat vaker laten horen hoe goed Nederlandstalige muziek kan zijn.
0: Absoluut.
1: En dit nummer is volgens haar gewoon Hollandse cultuur. Neem het er maar mee en ook nog lekker vrolijk. Arnold Klaas uit Eerbeek en Jeannette Wilterdink uit Winterswijk zijn het roerend met haar eens.
0: Mooi, mooi, mooi, dankjewel. 873, daar vinden we ABBA, daar gaan we mee door. En dat is het nummer wat in 1973 het eerste grote succes was van de Zweden. En dat was het nog voor Waterloo, want dat was 1974. Hè? En misschien is het goed als je vast pen en papier pakt. We gaan zo titelturven met nog een ABBA. Die komt na deze ring.

0: Ring Ring van ABBA op Radio Gelderland maakt het 8:56. We gaan een spel spelen.
1: Titelturven.
0: Dat doen we namelijk 10 dagen lang. Titelturven tijdens alle 1300 groeten hetzelfde spelletje. En dat doe je als volgt. Pak pen en papier en kruip wat dichter bij je radio. Want er komt nog een ABBA aan. Nummer 872 ga ik zo starten. En de vraag aan jou is, hoe vaak komt de titel van die plaat voorbij? Even snel online de songtekst opzoeken, dat helpt je echt niet. Want je weet niet welke versie wij draaien. Hè? Dus goed opletten, goed tellen en weet je zo meteen het goede antwoord. App dat dan naar de studio. Dat kan met de Omroep Gelderland app. Of een mailtje sturen naar studio@gld.nl. En het nummer is dus 862 Super Trooper van ABBA. Met andere woorden, hoe vaak hoor jij Super Trooper?

0: Ja, ik heb jou even aan het werk gezet, hè? Weet je het? Hoe vaak hoorde je Super Trooper? Studio@gld.nl, mailen of even een appje.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zoek nu de sanitair en keukenafdeling bij wentersteugelsenvloeren.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
4: Voordeeluitjes.nl.
0: Het is 8:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Ewijk is het 3,8, in Geesteren 9,3. Het weer vandaag volgt naar een frisse, mogelijk mistige start. Een vriendelijke middag met veel zon. Bij een matige zuidenwind wordt het 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bevolking toe en dan valt er mogelijk een lichte bui. Een botsing tussen 3 auto's zorgt vanochtend voor extra verkeershinder in Voorthuizen, waar het door files op de A1 al erg druk was. 1 bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel en 3 auto's raakten flink beschadigd. En vandaag begint het hoge beroep rond de grote brand in de Arnhemse binnenstad, waarbij vorig jaar een compleet blok woningen en winkels werd verwoest. De 59-jarige Koert H. kreeg 4 jaar cel voor brandstichting, maar zowel bij hij als het Openbaar Ministerie ging tegen die uitspraak in hoger beroep. Meer Gelders nieuws lees je bij ons op de site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan. 13 meldingen, 112 kilometer in totaal. Op de A50 Os Arnhem tussen Bankhoef en Renkum 20 minuten. Ook op de A50 naar Os tussen Valburg en Ravenstein 20 minuten. En 3 kwartier op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen de 798 en de A1. 6 kilometer file, 3 kwartier vertraging daar.
6: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
7: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
8: Een goede leesbril die langer meegaat en betaalbaar is? Ja, dat kan alleen bij
9: mijnleesbril.nl.
7: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: Alle 1300 goed.
0: Goedemorgen.
18: Frank van Dijk.
19: Radio.
0: hadden twee ABBA's achter elkaar, hè? En die tweede, dat was Titelturven met ABBA. En het nummer Super Trooper. Hoe vaak hoorde je Super Trooper voorbij komen zojuist op de radio? Nou, daar wordt lekker op gereageerd in de mail en in de app. Roelevien heeft 46 keer Super Trooper gehoord. 46 keer. Goedendag, zeg. Nee, dank jullie wel voor het meespelen en het turven. Het volgende programma straks met Rob gaan we dat weer gewoon doen. En je maakt 10 dagen lang tijdens alle 1300 goed kans op de Omroep Gelderland radio/telefoonoplader. En die gaat deze ochtend naar Elsbeth. Elsbeth, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
0: Mits jij het goed hebt natuurlijk. Zat je echt met pen en papier bij de radio?
19: Ja.
0: Heel goed. Oké, ik ga even spannende...
19: Dat was wel nodig bij Super Trooper.
0: Ja, even een spannende muziekje erbij gooien. Zeg het maar, hoe vaak hoorde jij Super Trooper?
19: 24 keer.
0: Hoe vaak?
19: 24.
0: 24 keer?
19: Ja.
0: Netjes hoor. Dat was dat vermaledijde koortje erbij natuurlijk, hè?
19: Ja.
0: Ja, dat was even turven. Nee, helemaal goed. Elsbeth, waar bel je vandaan vanochtend?
19: Uit Zetten.
0: Ontzettend. En heb jij al een mooie wekker naast je bed staan?
19: Ja, een wake-up light.
0: Zo'n wake-up light? Oh, die heb ik ook. Zo, dat je een beetje zo'n opkomende zon naast je hoofd hebt.
19: Ja.
0: Ja, lekker is dat, hè?
19: Ja, dat is wel fijn.
0: Ja, dat is lekker. Heb je dan ergens een ander plekje in huis waar je nog een Omroep Gelderland radio kwijt kunt?
19: Oh ja.
0: Oh ja.
19: In de kamer.
0: Ja.
19: Of op de badkamer.
0: Oké, okay. Nou, blijf even hangen. Dan gaat Frits jouw adres noteren en dan gaan we dat helemaal in orde maken. Dankjewel voor het meespelen.
19: Dankjewel.
0: En een mooie maandag.
19: Heel van hetzelfde.
0: Doei doei.
19: Doei.
20: Titelturven.
0: Wij gaan door met de lijst. Het Emma Luca hoor je nu. Een illusie.

De winnaar van het Regio Songfestival 2024. Dit is echt Gelder succes. Emma Luca met Illusie op 871 in de lijst. Alle 1300 goed. Hofleverancier van de lijst, de Beatles. Daar zijn ze weer.

En wel nieuw in de lijst, hè? Deze hele vroege Beatles uit 1963. From Me to You. John Lennon en Paul McCartney schreven het in de bus tijdens hun toernooi. Ze kregen min of meer aangereikt door de brievenrubriek From You to Us in het tijdschrift New Musical Express. Die lag waarschijnlijk ergens in de bus voor onderweg om te lezen. Sander uit Zutphen stemde erop. En Johan de Ruijter uit Apeldoorn stemde op Heart. Dit is Alone op 8,69.

0: Under Pressure op 868. Een gigantische daler. Die stonden vorig jaar op 128. Dus die hebben 740 plekken verloren. Ja, Willy Bol uit Seerenberg zou het jammer vinden. Martien van de Kraatse Dronten ook, want die hebben er wel op gestemd. Het weerbericht van Weerplaza vanochtend krijgen wij van Wouter van Bennebeek. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, een beetje, nou ja, bevroren. Rijp op de schuurdagen, dat heb ik gezien.
1: Ja,
0: beetje dat witte.
1: Klopt, ja.
0: Ja, het was een koude ochtend.
1: Ook op de auto's zelfs een beetje. Ja, inderdaad, het heeft aan de grond op vrij uitgebreide schaal gevroren. Nou, inmiddels is die temperatuur wel stijgende. En vanmiddag wordt het eigenlijk heel aangenaam voor deze tijd van het jaar. Er is namelijk veel zon, het blijft overal droog. En met weinig wind wordt het vanmiddag zo'n 17 graden. Nou, gaan we dan naar de komende dagen kijken, dan zien we dat er maar heel weinig verandert. Morgen hebben we tijdelijk met wat meer bewolking te maken. Aan het eind van de middag zou dat ook eens een paar spatten wat regen op kunnen leveren, maar veel stelt dat niet voor. En woensdag en donderdag worden weer een stuk zonniger. En dan gaat de temperatuur zelfs verder omhoog, onder invloed van de zuidenwind. En dan kan het donderdag zelfs 20 of 21 graden worden.
0: Lekker, man. Wouter, dankjewel. En jij komt over een uurtje nog even bij Rob terug, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Helemaal goed, man. Dankjewel. Mooie maandag. En wij gaan naar 867 met Pink Floyd en The Great Gig in the Sky. Nieuw binnengekomen op 867. Onder andere opgestemd door Frank van Beekveld uit Veghel. En Tony Engel uit Apeldoorn zegt ook: deze plaat moet in alle 1300 goed.

0: Claire Torrey heet ze. Deze zangeres. Ze kwam naar Abbey Road en ze kreeg de opdracht... ja, kun je een beetje freestylen, een beetje improviseren? Nou, dat kan ze goed. Dat hoor je dus. Great Gig in the Sky. En inmiddels wordt ze ook als medecomponist ook vermeld, hoor, op de plaat. En met recht, want zij maakt dit op met dit nummer natuurlijk echt, hè. 867 was dat Great Gig in the Sky. Rob Kluis, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij mag hem zo meteen van mij overnemen hier. In alle 1300 goed. Ik heb er nog eentje.
1: Ah.
0: Van Bente. En die is natuurlijk nieuw binnengekomen. Want Bente is ook een beetje nieuw in ons leven allemaal. Kan je me zien? Dat was Beste Zangers van vorig jaar. Het nummer van Paul de Leeuw. Dat was eigenlijk het origineel van Believe. Hè? Van Cher. En daar heeft zij haar versie van gemaakt. Het krijgt natuurlijk altijd betekenis, muziek voor je... als je het ergens bij hebt gebruikt of ergens aan moet denken. Het verlies van een dierbare is natuurlijk erg toepasbaar op dit nummer. Joke Prijs uit Apeldoorn heeft dat gevoel. Roefelien de Ruiter uit Nijmegen ook op 866, mijn laatste vanochtend. Bente en Kan je me zien? En veel plezier zometeen met Rob en alle 1300 goed. Hij is zometeen onder andere eentje van The Stones bijvoorbeeld als eerste.

0: 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Hey Raymond!
2: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
3: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen. Verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Hey, Raymond!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Toe aan een leesbril die echt langer meegaat? Mijnleesbril.nl. Kwaliteit hoeft niet duur te zijn. De grootste keuze en gratis verzending.
12: Mijnleesbril.nl. Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
13: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Husse of kijk op kuipersbadkamers.nl.
12: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
13: Kuipers Badkamers in Husen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
16: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
15: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
17: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
15: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Kirsten, dankjewel. De verkeersinformatie, de A50 Os richting Arnhem. Tussen knooppunt Ewek en Renkum 11 kilometer met 20 minuten vertraging. Andere kant op, Arnhem richting Os tussen Heteren en Ravenstein 15 kilometer langzaam rijden stilstaan. En een klein half uur langer onderweg. Dan nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Westervoort 6 kilometer met 10 minuten vertraging.
10: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
19: Nama, laminaat, tapijt, verf, jouw stijl, onze zorg. Wij geven kleur aan jouw huis. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
10: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
19: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
20: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en ontdek de magie van het seizoen.
21: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl.

0: nog 2 dagen.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Alle 1300 goed.

elkaar misschien wel de oudste band in alle 1300 goed, maar dit is echt hele nieuwe muziek. Dit jaar namelijk gewoon uitgekomen. Ja, Foreign Tongues van de Rolling Stones. Jealous Lover komt dus nieuw binnen op 865. We luisteren weer naar elkaars lijst, want we hebben allemaal gestemd. Dus dit is de smaak van Gelderland. Als we het hebben over de muziek, alle 1300 goed. Op 864 van vorig jaar 557. Shocking Blue. Never marry a railroad man. Niemand. Weet precies wat er achter hangt.

863 komt er voor mij dan ook zo'n dag. Oh, oh, oh. Nieuw binnen. Frans-Duits en ook nieuw binnen in de Book Parade. Zijn biografie. Vallen en opstaan is net uitgekomen. En de fans smullen ervan. Want ja, Frans is best een open boek geworden. Wij gaan door met de lijst. Door met ABBA. Die staat er heel vaak in. Maar dit is ook wel een hele lekkere hoor. Het Songfestival van 52 jaar geleden alweer. 1974 waren ze daar met Waterloo. En hier op 862.

Op een Nederlandse band is het, hè? Solution, It's Only Just Begun, op 861 in onze lijst. Corine en Peter, ja, geweldig, zeggen die. En Hansie zegt, kwam niet verder toen dan een hitparade noteren, maar ik vind dat een lekker nummer van een Nederlandse band. Ja, en van de hoop naar de activistische muziek, maar wel ongelooflijk mooie muziek. Van Tears for Fears, samen met Olita Adams, Woman in Chains. Over de onderdrukte vrouw. En de tekstschrijver van Tears for Fears keek dan vooral naar zijn moeder. Die in een hele slechte relatie zat. Keer op keer zichzelf moest verdedigen en losbreken. En hoe kwamen ze nou bij Olita Adams? Stom toevallig, waren ze aan het optreden. En moesten ze overnachten in een hotel. In die hotelbar was er een klein optreden van een zekere Olita Adams. Mannen waren zo onder de indruk dat ze zeiden, kom bij ons zingen. En ook Olita Adams werd daarmee wereldberoemd. Met een prachtige plaat op 860 in onze lijst. Woman in Change.

Aretha Franklin natuurlijk ook in alle 1300 goed. I say a little prayer for Raymond Frick ML. En die zijn echt geweldige stem, geweldige muziek. En terecht dus in de lijst op 8,59, vorig jaar nog 11,41. Ja, ze zeggen altijd de tijden veranderen, maar de mensen die veranderen niet zoveel. Ook als je naar de muziek luistert, de thema's blijven hetzelfde. Charles Aznavour, ja, was ook altijd eerlijk en open. En Mes et Merde staat ook in de lijst. En dat betekent zoiets als ja, de gekkigheid, de shitzooi in mijn hoofd. En ja, daar kunnen we nu nog steeds over meepraten, toch? Hier is Charles Aznavour. Mes et Merde.

0: Navour. Ja, nou is hij klaar echt, ja. Mes de merde. Het is 21:50.
1: Titelturven.
0: Ja, we gaan dus spelen. Titelturven. Het simpelste spel om te verzinnen, maar het moeilijkste spel om mee te doen. Want je moet echt heel goed opletten. Het gaat er namelijk om hoeveel keer de titel van de plaat genoemd wordt. En denk jij dat te weten? Dan ga je zo meteen appen of mailen. Mailen doe je via studio@gld.nl. En de app, die ken je, 06-22-22-1342. Als je het goede antwoord hebt, maak je kans op een wekker die ook je telefoon oplaadt. Het is een geweldig ding eigenlijk. Mooi uitgevoerd, houterig, bamboe. Mooi, echt, ook in de verhoudingen. Dus dat je niet echt een kast op je kastje hebt staan van hier tot Tokio. Nee, je hebt een prachtig ding. En het laat ook nog eens je telefoon op. Dus ja, wat let je om eens even goed te gaan titelturven? Het is zoals gezegd heel simpel uit te leggen. Don't go break in my heart. Ga ik zo meteen draaien. En het aantal keer dat die titel dus in de plaat komt, dat kun je doorappen of mailen. Met het goede aantal maak jij kans op die heerlijke wekkeroplader. Luister de hele plaat af. Dat is een tip die ik wel meegeef. Ik ga hem dus ook helemaal draaien. Don't Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee. Het is de titelturfplaat van dit uur. Hij staat op 8:57. Dat zet ik er nog even bij. En dan laat ik je nu helemaal alleen met Don't Go Breaking My Heart.

Nou is hij helemaal afgelopen, dus je hebt er nog een paar op de valreep mee kunnen schrijven. Hè? Don't Go Break In My Heart was de titelturfplaat. Hoeveel keer is die titel Don't Go Break In My Heart genoemd in het plaatje? Als je dat denkt te weten, ga je appen of mailen. Mailen doe je via studio@gld.nl. En appen, dat gaat via 06 22 22 13 42. Met een goed antwoord, kans op een geweldige oplaadwekker. Nou, mooier heb ik ze nog nooit gezien, oplaadwekkers. Nee. Kun jij zo maar winnen hier? Ja, één getal. Wij gaan terug naar andere getallen. Getallen van de hitlijst. En dan vinden wij... Harder dan ik hebben kan op 8,56.

0: de Bee Gees. Ook geregeld in de lijst te vinden. 8:55, I've got a message to you. En die message die gaat over het weer. Wouter van Bernebeek, een hele koude ochtend hadden we.
1: Ja, inderdaad, ja. Het is flink afgekoeld. Aan de grond heeft het zelfs op veel plaatsen beetje gevroren.
0: Kijk aan, toch? Ja. En nou gaat het weer echt de hoogte in, hè?
1: Ja. Het is mooi zonnig op veel plaatsen. Temperatuur op dit moment nog rond een graad of 6. Maar dat gaat snel omhoog, hoor. En vanmiddag komen we uit op zo'n 17 graden. Veel zonneschijn, er staat maar weinig wind. Dus om met al een heerlijke dag. Nou, vanavond is het dan eerst nog helder. Dan koelt het snel af. Maar komende nacht raakt het dan bewolkt. En dan stagneert die afkoeling een beetje. En daardoor geen lagere temperaturen meer dan een graad of 7. En morgen hebben we dan met wat meer wolken te maken dan vandaag. Maar het is wel nog wat warmer dan vandaag met 18 of 19 graden. En woensdag en donderdag gaan we zelfs richting de 20 graden. Met veel zonneschijn, droog weer en maar weinig wind. Dus we kunnen best spreken van een redelijke nazomerweek. In ieder geval overdag.
0: Ja, het wordt dus weer echt zomers, hè? Boven de 20.
1: Ja, zomers is natuurlijk vanaf 25. Nou, dat gaan we niet halen. Maar zeker donderdag kunnen we best iets boven de 20 graden uitkomen. Nou, daarna blijft het zacht met een graad of 17. Kan er wel weer eens een enkele bui vallen, vooral op vrijdag. Maar voorlopig verwacht ik geen grote veelheid regen.
0: Nee, is dit uitzonderlijk toch wel, hè?
1: Qua temperatuur valt het wel mee. Maar oktober is natuurlijk een van de natste maanden van het jaar, gemiddeld genomen. Nou, de afgelopen dagen hebben we natuurlijk best wel wat regen gehad. Maar begin oktober was al droog. En de komende 2 weken lijkt het ook overwegend droog te blijven. Dus het kan best wel eens een droge maand worden, gemiddeld genomen.
0: Ja. Ik dank jou weer, Wouter.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja. En van Wouter gaan wij naar ons prachtige spelletje. Ja.
2: Titelturven.
0: Want net voor Wouter hadden we de plaat die getitelturfd moest worden. Don't go breaking my heart. Van Elton John en Kiki D. Connie was een van de vele inzenders. Hoeveel keer?
3: 15 keer.
0: Kijk, het was een moeilijke, hoor. Want op het laatst zingen ze 2-3 keer door elkaar heen. Dus
3: ja
0: daar kwam je dan moeilijk aan uit. Is het een plaat die jou kan bekoren? Wel?
3: Jawel, zeker wel, ja. Maar ik hou wel van allerlei muziek, hoor.
0: Maar
3: vooral van de jaren 60 en 70 vind ik wel mooi.
0: Dan kom je redelijk tot je trekken, of aan je trekken.
3: Ja.

0: toevallig?
1: Wie?
0: Nee, dus Ede Staal. Had je die ook? Nee.
1: Nee, dat had ik niet. Nee.
0: Ja, Mien Toentje zingt die.
1: Oké. Dat heb ik niet ook van gehoord. Nee.
0: Ja, had ik ook eigenlijk eerlijk gezegd nog niet van gehoord. Maar hij staat ineens in de lijst. En nou, behoorlijk hoog ook nog. Op 854. Dus
1: Oké, ja.
0: We gaan hem gewoon draaien. Wij gaan jou een fantastisch apparaat toesturen. Het is een wekker opladen. Het is prachtig vormgegeven. Ook als de oplader er het op een gegeven moment niet meer zou doen. Dat kan gebeuren. Dan heb je nog een prachtige wekker. Met leuk getal erop. Dus, je hebt wel een nachtkastje, hè?
1: Ja, zeker. Ja,
0: ja, nee, daar kan die op. Ja.
1: Ja.
0: En voor de rest... Hè?
1: Ik heb wel meer dingen van Omroep Gelderland gewonnen. De mok van Doop op zaterdag.
0: Aha.
1: En Douche Chill heb ik wel eens gehad.
0: Lekker, ja.
1: Dus ik doe wel graag mee. Vind ik gewoon leuk.
0: Dat vinden wij ook leuk. Dus,
1: ja.
0: Dan gaan we ook samen nog genieten van Ede Staal.
1: Nou, oké. Een fijne dag en bedankt voor het bellen.
0: Graag, Connie. Dankjewel. Hier is Ede Staal. Mien Toentje.
2: Mien Toentje.

0: Geweldige zanger, zegt Weya. Dick zegt ook duim omhoog. En Henk zegt geweldige tekstschrijver. Ja, Mien Toentje betekent mijn tuintje. Edith Staal is wereldberoemd in Groningen. En dit liedje werd nog beroemder toen in de jaren 80 de collega's van Radio Noord dit liedje begonnen te gebruiken als tuintje bij een programma over moestuinen. Ja, de cirkel is rond. Edith Staal, 8:54. Zometeen meer van onze lijst.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo

0: EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
6: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ismaël, dankjewel. Verkeersinformatie dan de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 2 kilometer. 10 minuten vertraging komt door een ongeluk. Je wordt omgeleid via de vluchtstrook. Er zijn er namelijk 2 rijstroken dicht. En de A50 Arnhem richting Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer met ook 10 minuten vertraging.
10: Een dag. dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Lalique Museum.nl.
11: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
12: Late night shopping in designer outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00 PM.

0: Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
9: Goed voor het water
8: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Alle 1300 goed.

Voltage. Gewoon in Nederland uit Brabant. She's gone like the wind. En ben je er echt een liefhebber van die muziek? Eind volgende maand staan ze in Bemmel in de Theaterkerk. Ja, maar je hebt ze dus gehoord hier, hè? Als je daar naartoe gaat, denk je van, ah ja, She's gone like the wind. Stond mooi op 8,53 in de alle 1300 goedlijst. Van Radio Gelderland, maar ook van jou, want wij hebben met z'n allen gestemd. Dus die lijst is eigenlijk van ons allemaal. En daar staan prachtige platen in. Eigenlijk alleen maar toppers. Deze ook alweer, hè? 852, U2, Where the Streets Have No Name.

Where the Streets Have No Name van U2. Ja, in 1987 kwam die plaat en toch mooi in de lijst te vinden. Ja, het is een lijst die alle kanten opgaat en dat is het lekkere. Want ook de heavy metal, de metal, heeft een plek in de lijst. Dacht je van Metallica aan de Master of Puppets, kwam U2 uit 1987. 86 was het jaar dat deze plaat uitkwam. Master of Puppets van Metallica. En we hebben liefhebbers die naar Radio Gelderland luisteren, maar die ook Metallica gewoon lekker tussen de oren vinden vallen. Brenda, Karen, Mark, Anton en Zijlstra. Tim, vinden dit geweldig en dat is het ook. Master of Puppets is eigenlijk een anti-drugslied. Want de master in dit liedje, dat zijn de drugs die je neemt. En de puppet, dat ben jij dan. Op 8.51, Metallica. Alle 1300 goed.

alle 1300 goed. Ook Metallica natuurlijk. Master of Puppets, niet de minste. Band trouwens, het is de succesvolste metalband aller tijden. 162 miljoen albums hebben ze verkocht. En dat ze nou dat geld allemaal voor zichzelf houden? Nee, nee. Afgelopen juni waren ze in Londen op visite. £20.000 gedoneerd aan de voedselbank daar. 1000 studenten geholpen met een beurs om de kans te vergroten. Ja, en verder, bij ieder optreden zeggen ze, ga nou bloed geven, want bloed is hoog nodig. Nou, zeer maatschappelijk betrokken bent. Op dit moment staan ze in de Sphere in Las Vegas. En dat is sowieso al een geweldig theater. En dan deze band erin, nou, dan heb je wel een avond. Ja. Deze staan ook dus gewoon in alle 1300 goed. 851. Op 850 krijgen wij een plaat die 2 jaar geleden op 1159 stond. Vorig jaar volledig niet te vinden was in de lijsten. En nu weer op 850. Dus Elvis Costello. We gaan even uitrusten van de Master of Puppets.

Volledig onderschatte tekstschrijvers, zegt Erik van Talk Talk. Geweldige muziek, zegt Benny. En Mini zegt, dit moet erin. Klaar, af. Patrick ook. De duim omhoog. En Marianne zegt, ik zit nog na te trillen van die hardrockplaat. Ik heb 3 platen gemist in mijn hoofd. Ik ben nog steeds bezig met die ene. Ja, dat is ook de bedoeling van alle 1300 goed, hè? Dat je dat zo'n even helemaal door het hele lichaam voelt. Hier zijn de Cats. Vaya con Dios.

Dit is de grootste hitlijst van Radio Gelderland. Alle 1300 goed. De allerbeste hits volgens jou. Luister 10 dagen lang naar de smaak van Gelderland. Tijdens alle 1300 goed, hier op Radio Gelderland.

Architects and the Boat on the River. Volledig ongewaardeerd, zegt Piet uit Dordrecht. Ja, hier niet, want ze staan gewoon op 847. En de volgende, 846, die was een jaartje afwezig. Maar nu weer terug. Op verzoek van Rosita. Maan. Ze helpt me, ze lacht.

0: éclore.
1: Alle 1300 goed. Op Radio Gelderland.

Louis Capaldi. Langzaam komt hij er weer bovenop. Hij heeft Tourette en daar is hij heel open over. Maar dat brengt ook veel meer problemen met hem mee. Maar hij is heel erg open daarover. Zijn fans steunen hem ook. En als je hem ziet zingen, dan denk je ook van ja, hij is dat liedje. Hij maakt gewoon die muziek helemaal met zijn hele hebben en houden. En dat deed de volgende band ook in de jaren 60. We hebben een stevig uur in alle 1300 goed. Wel lekker hoor. Led Zeppelin. Op 8:44. Whole Lotta Love. Ga er maar even niet zitten.

Als Paul en Roel stemden onder andere op Whole Lotta Love van Led Zeppelin. Ach, echt een meesterwerk dit hoor. Mooi dat hij ook in de lijst staat. Alle 1300 goed door ons gekozen. Hè? Tot en met het weekend gaan we alle 1300 die platen draaien. En dat gaat van stevig naar heel erg intens, liefdevol. Nou, gewoon Genesis. Invisible Touch, ook in de lijst, nieuw, op 8:43.

Vorig jaar nog 768 in onze lijst. Nu 842, alle 1300. Goed, zegt de dankjewel Frank voor het leveren van hele goede muziek. En best veel platen in de alle 1300.

0: heb je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Hey, Remo!
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.
8: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
9: Deze week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie, die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat het protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's en op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ties, dankjewel. De verkeersinformatie, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 7 kilometer met een half uur vertraging komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk. 4 kilometer met 10 minuten vertraging.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
16: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
17: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon,

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
6: Geeft ruimte.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Alle 1300 goed.

Ach, ook eens een mooi verhaal eigenlijk. Gene Pitney en Mark Almond. Bij het inzingen hebben ze elkaar niet eens gezien. Mark Almond had een liedje gepakt van Gene Pitney. Something's got a hold of my heart. En dat ging geweldig eigenlijk. En toen vroegen ze, Gene, doe nou nog eens mee. Ja, en Gene deed het. En dit werd de nummer 1 hit. En dat heeft Gene alleen nooit voor elkaar gekregen. Maar toen met z'n tweeën wel. Juist. En met z'n tweeën staan ze op 841 in alle 1300 goed. Hier op Radio Gelderland. 841 van 1216 af. Dus echt een behoorlijke stijging voor de twee. Dit is ook een van de hofleveranciers. Normaal. En deze is nieuw in de lijst. Voilà.

0: van de vorige eeuw. En ook dat staat lekker in de alle 1300 groetlijst. Antoine, Remco, Ari, Wendy en Jan wilden dit graag in de lijst hebben. En zo is gebeurd en op een stevige mooie plek binnengekomen. 8.39 en op 8.38 Cheap Trick live.
1: I want you to want me.

Dit is het finale weekend van alle 1300 goed. Kom langs in Arnhem, geniet van de smaak van Gelderland. En beleef alle 1300 goed live vanuit Jans Food & Wine Bar. Speel een spelletje met de DJ's of geniet van speciale live optredens. De finale.

jaar na 837. Bukkers en de Duitse grens. En Hendrik Jan Bukkers, hij heeft een mooi jaar, maar grijpt net, als we het over te acteren hebben, overal naast. Hè, want hij speelt ook in Woeste Grond. Dienand Altink. Ja, daar waren ze voor de televisiering voor mee genomineerd. Voor de serie en Hendrik Jan ook als acteur. Allebei net niet, maar wel 837. In alle 1300 goed. Nou, dat is ook heel mooi. Billy Joel is er ook blij mee. Met zijn 836 Vienna. Nieuw in de lijst.

15 keer staan ze in alle 1300 goed. En dit is er één van Suzanne Vreek. Ken je dat gevoel? Onder andere Marloes, Sandra en Roel wilden deze plaat in de lijst. En dat is gelukt. Ze zijn helemaal nieuw binnengekomen op 8.35. Deze is weer opnieuw binnengekomen. 2 jaar geleden, 8.63. Toen een jaartje niet. En nu weer helemaal terug. The boss is back in alle 1300, right? The glory days.

0: Leo die zegt, ja, die moet erin hoor, deze. Sowieso veel Boos in de lijst. Lekker. Henk ook. En Torin ook. En Glory Days is dus één van die platen van Bruce. 3, 6, 9, ook 14 platen hoor van Bruce Springsteen. Lekker. Ja, weet je nog dat het Songfestival gewoon een songfestival was? Dat het een liedjesfestival was en dat wij mee gingen doen om af en toe eens te winnen? En dat dat ook een keer gebeurde, toen we het helemaal niet meer verwachten. In 2019. Met Duncan Lawrence. We gaven het er heel weinig voor. Maar achteraf hadden we het allemaal helemaal mis. Arcade. Alle 1300.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Suzanne, over Suzanne Verdaal. Dat was de vriendin van een goede vriend van Leonard Cohen. Hij kwam een keer visite, hij kreeg thee en iets bij die thee. Hij was helemaal onder de indruk. En ja, dit prachtige liedje kwam eruit. Verder geen relatie gekregen, hè? Puur platonisch. Maar wel schitterende muziek ook. En heel veel mensen zeggen, was ik maar zo'n Suzanne, had ik ook een mooi liedje gekregen voor mij. En had ik misschien wel een keer in de alle 1300 goedlijst gestaan met dat liedje. Ja, je kunt het proberen door zelf te schrijven ook. Elton John, ja, daar kun je ook niet omheen. Met dit prachtige Circle of Life ook niet. Die is van 252 naar 831 spoten. Verloren, maar toch gewonnen, want het blijft een mooi liedje. The Circle of Life. 831.

0: Een gigant is het. Elton John en The Circle of Life. Ja, de film gaat vanzelf voor je ogen afdraaien.
1: Ja joh, Lion King. Zit je te genieten?
0: Ik vind het geweldig.
1: Ja, echt. Hè?
0: Ik ben vanochtend 3 uur tijd langs 36 muziekstromingen... van snoeihard tot heel soft.
1: Nou, jij draaide Metallica.
0: Oh, lekker.
1: Een versie van 11 minuten.
0: Ja.
1: Nou, zeg maar, onze haren zaten te wapperen daar op de redactie.
0: Oh,
1: ik denk van heel veel luisteraars ook. Maar je doet er ook heel veel mensen een plezier mee.
0: Juist.
1: Niet voor niks. Er staat en Metallica in de lijst.
0: Wat ik nou ook nog? Led Zeppelin, Whole Lotta Love.
1: Oh ja.
0: Dat is een meesterwerk.
1: Ja,
0: echt,
1: ja,
0: als je daarin gaat. Nou,
1: ja. En dat is het mooie van deze alle 13. Want goed, het vliegt alle kanten uit. Ik ging vanochtend eens even kijken hoeveel Nederlandstalige liedjes erin staan. Want ik draai daar best wel wat van de komende uren. Er zit veel Nederlandstalig in. 1 op de 5.
0: Ja,
1: dus dat is ook heel populair bij de Gelderse luisteraar. En die komt helemaal als een trekker bij mij tussen 12 en 3.
0: Maar ik vind het ook goed dat Nederlandstalig gewoon, of Nederlands product, hoe je het wil noemen, gewoon ook goed aan die lijst aanwezig is.
1: Ja, ja, ja. Maar goed, nou ja, ook bij mij gaat het weer alle kanten uit. Van heel rustig, van zelfs wat sombere muziek tot uitermate vrolijke muziek. Die je aan het dansen brengt. Leuk.
0: Ja,
1: gewoon alle kanten uit.
0: Ik kan alle kanten uit. Weer kan ook alle kanten uit. We zitten in een prima week, zo'n nazomerlijst. Ja, jij gaat trouwens ook titelturven weer, hè?
1: Ik ga zeker titelturven.
0: Dus die wekkeroplader is ook te winnen bij Irene.
1: Van bamboe.
0: Ja, ik vind het een mooi ding.
1: Hij is prachtig.
0: Ja, ja. Al zou hij het niet doen, denk ik.
1: Het is wel leuk als hij het wel doet.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja. Maar het is inderdaad een wekker, een bamboe met een bamboe randje. Dat ziet er heel stijlvol uit. Kun je je telefoon opleggen en dan
0: laat hij op.
1: Als het goed is.
0: Als het goed is.
1: Laat hij op.
0: Ziet er in ieder geval de tijd.
1: Wij gaan ervan uit.
0: Ja, garantie tot de deur, hè, dat weet je.
1: Ja, ik ga ruimschoots van tevoren aankondigen wanneer mensen klaar moeten zitten met een papier en een pen om ouderwets te gaan turven.
0: En niet op het net kijken, want we draaien af en toe misschien iets andere versies. Zit het plaatje en de titel net iets anders in. We hebben er nog één. Dat is 830. Gilbert Picot. Oh, Nathalie. Hele mooie middag met alle 1300 groeten aan Irene.
2: La place rouge était vide.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht. Voordeeluitjes.nl.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Stad Keukens, Tegels en Sanitair uit Nijmegen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
13: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.

0: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Ties.
2: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
3: Nieuw in Beuningen. Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
2: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
4: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
6: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Hey, Remon!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
11: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
12: Alle 1300 goed. Met Irene ten Voorde.

Hoe je eigen gemaakte filmpje op Super 8 de inspiratie kan zijn voor een liedje over een park dat je filmde. Chicago hoorde je, Saturday in the Park. En dat park is geen park in Chicago, maar Central Park in New York. Op plek 829. Ja, even na 12 op de maandagmiddag. We tellen verder af alle 1300 goed tot de nummer 1. Jouw muziek, jouw keuze. En het mooie is, dat vliegt echt alle kanten uit. Ja, kijk nou naar het komende uur bijvoorbeeld. Je zou die plaatjes maar eens op een feestje moeten draaien. Dat zou mooi worden, zeg. George Michael in een hoekje met een gebroken hart. Iemand die zich afvraagt, zou ik nog wel een beetje meetellen als ik 64 ben? En stel dames die de boel aan het dansen krijgen. Iemand die het zo nodig over de toestand in de wereld wil hebben. En de volgende die maar het liefst gewoon thuis. En het leuke is, dat kan gewoon in alle 1300 goed. Op nummer 828 gaan we naar George Michael. Yvonne schrijft, het is zo'n prachtig nummer, dat hoort in de lijst. En ook onder meer Martijn en René stemden dit nummer in alle 1300 goed. Van George Michael hoor je A Different Corner. Geniet ervan.

Gelderland heeft gekozen. En deze week hoor je het resultaat. Alle 1300 goed. De smaak van Gelderland.

826, zo'n lekker ouderwets geluid. En dan geloof je bijna niet dat Paul McCartney dat liedje schreef toen hij 14 was. En zich afvroeg, tel je als je 64 bent nou eigenlijk nog een beetje mee? Ik zeg ja, Paul. En zelfs als je 84 bent, want dat ben jij, dan tel je nog steeds mee. Jan die appt, ik zit met plezier te luisteren. Nou, dat horen we graag. Wij gaan door met een 825 op de lijst. Eye in the Sky van die Alan Parsons Project. En dan gaat het over camera's boven casinotafels. Daar worden spelers mee gevolgd. En de conclusie, als je dat veel en vaak doet als je ervaren bent, dat je gedachten kunt lezen. Dat is het idee. Onder meer Peter en Loes stemden deze plaat de lijst in. 4 keer staat die Alan Parsons Project... In totaal in alle 1300 goed.

Nummer 825, hartstikke leuk. Twee Spaanse danseressen die Nederland veroverden met hun kleine Spaanse tongval in het Engels. Baccara hoorde je. Yes, sir, I can boogie. Weet je nog de videoclip die hoorde bij het nummer van Genesis, Land of Confusion? De president van Amerika toen, Ronald Reagan, als pop uit het legendarische Engelse tv-programma Spitting Image. Hij schrikt in zijn bed wakker uit een boze droom over dat de wereld één grote chaos is. Het zou één op één te vergelijken zijn met nu trouwens. In de clip drukt hij per ongeluk op de knop waarmee een kernbom wordt afgevuurd. De leden van Genesis spelen trouwens ook mee in deze clip als pop. Echt geniaal. Op 8:24, Genesis, Land of Confusion.

2023 Creedence Clearwater Revival. Met een John Fogerty die zingt, gitaar speelt. Oh ja, ook nog saxofoon en keyboard. Benny, Chris en Jeannette hebben deze in de lijst gestemd. Ja, CCR is trouwens goed vertegenwoordigd. Met maar liefst 11 plekken in alle 1300 goed. En deze, lieve luisteraars, hebben jullie gezet op plaats 822.

over klein huiselijk geluk. Ze gaan naar de markt. Ze kopen een vaas, ze zetten er een bloemetje in. Hij maakt de haard aan. Heerlijk toch? Our House, Crosby, Stills, Nash en Young hoorde je. Op 8:20. Tijd voor een klein overzichtje van de laatste 10 die je hoorde in alle 1300 goed. Op 8:29, Saturday in the Park, Chicago, daar begonnen we dit uur mee. A Different Corner, George Michael op 8:28. En op 8:27 vinden we de Beatles met When I'm 64. Eye in the Sky, Alan Parsons Project op 8:26. En op 8:25, de dames, de Spaanse dames van Baccara. Yes, sir, I can boogie. Land of Confusion van Genesis op 8:24. En op 8:23, Long as I can see the light van Creedence Clearwater Revival. ABBA, nou vaak vertegenwoordigd in de hitlijst van Omroep Gelderland. Mamma Mia op 8:22. Sebastian hoorde je van Cockney Rebel op 8:21. En zojuist dus op 8:20. Our House van Crosby, Stills, Nash en Young. En dan gaat het hard, hè? We gaan naar plek 8:19. Die Electric Light Orchestra heeft vele fans, maar niet liefst 13 nummers van de band staan in alle 1300 goed. De hoogst genoteerde, nou dat is eigenlijk wel een makkie, dat is Mr. Blue Sky. Ik verklap nog even niet waar we die vinden, maar die gaat langskomen. Deze mag ook niet ontbreken. Don't Bring Me Down. Plek 8:19.

0: Electric Light Orchestra in alle 1300 goed. En Don't Bring Me Down. Hoor jij ook, Wouter, dat hij zingt, die Jeff Lynn van die ILO? Bruce! Dat zingt hij ergens tussendoor, een paar keer.
1: Ja.
0: Wel opgevallen?
1: Nee.
0: Oh. Nou, er zit wel een aardig verhaal aan vast. Want het was ooit in het nummer gewoon een zelfverzonnen klank. Totdat iedereen tegen hem zei, het lijkt wel alsof je Bruce zingt. En toen dacht hij, vooruit, als jullie dat horen, dan ga ik dat ook zingen. Doe ik dat tijdens live concerten. Dus zo kwam dat een beetje in. Bruce. Nou, de volgende keer op letten, ga je het niet meer missen.
1: Goed,
0: Wouter, vertel, wat gaat het weer ons vandaag brengen in de komende dagen?
1: Nou, de zon schijnt flink.
0: Ja?
1: En het is best lekker weer buiten. Ja, vanochtend was het wel koud. Aan de grond vroor het zelfs op sommige plaatsen. Nou, inmiddels is de temperatuur uiteraard tot heel ver boven nul opgelopen. En is het zo'n 13 graden. Er komt nog wel wat bij straks. Ik denk dat we op een graad of 16 uitkomen uiteindelijk met maar weinig wind. Dus zeker in de zon voelt het gewoon heel aangenaam aan.
0: Nou, ja, heerlijk. Van genieten dus vandaag. Hoe zijn de komende dagen?
1: Nou, morgen is even wat minder. In ieder geval qua weerbeeld. Want er is morgen meer bewolking. Er trekt een zwak frontje over het land heen. Misschien dat er in de middag ook wat lichte regen valt. Maar veel zal dat allemaal niet voorstellen. Wel vergelijkbare temperaturen met vandaag, een graad of 17. En woensdag en donderdag, ja, dan krijgen we echt met warmere lucht te maken. Keert de zon weer terug en kan het toch wel 20 graden worden.
0: Het is toch ongelooflijk?
1: Ja.
0: Ja. Geloof jullie het nog?
1: Valt de herfstvakantie in onze regio net iets te laat eigenlijk?
0: Oh ja, dat is ook weer zo.
1: Want het noorden van Nederland heeft deze week wel al herfstvakantie.
0: Ja.
1: Wij, onze omgeving volgende week.
0: Ja.
1: Maar ook dan lijkt het over het algemeen toch wel droog en rustig herfstweer te blijven. Temperatuur gaat dan wel wat omlaag met een westenwind. Maar alsnog zo'n graad of 15, 16. Dus het ziet er de komende tijd eigenlijk gewoon prima uit.
0: Hartstikke mooi, dankjewel hè.
1: Graag gedaan.
0: We gaan door met de lijst. 818. The Fortunes. Here it comes again.

De Fortunes. Wacht, 18. Here it comes again. Dankjewel Monique, Anita en ook Johan voor het stemmen op 817. Dit is Doe Maar en sinds een dag of twee. Meezingen mag.

0: het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
4: En als je huur verandert?
3: Pas het zelf aan.
5: En als je gaat samenwonen?
3: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
7: Nu bij Dirk, B-celkuip. Diverse varianten, 1,89.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
10: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woning. Keukenformule zonder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten. Altijd laag.

0: Albert Heijn. Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hull en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyad aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyad. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Ties.
4: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
5: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks uit fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
4: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
5: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks uit fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Hey Remo!
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
14: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
15: Ik ook niet.
14: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
16: We kunnen door.
14: Direct door. Allianz Direct.
13: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
1: Alle 1300 goed.
3: met Irene ten Voorde.

zei het eerder al, hè. Zo leuk om te zien en vooral te horen hoe divers de muzieksmaak van Gelderland is. Op 816 vinden we Herbert Grönemeyer. Ik had echt geen idee. Maar de man was ook acteur en speelde in de film Das Boot. Wist ik helemaal niet. Maar zingen kan hij dus ook. Een liedje uit 1988, geschreven voor zijn grote liefde Anna. Herbert Grönemeyer zingt in Halt mich. Eigenlijk maar één ding, hou me vast, want bij jou voel ik me veilig. Alle 1300 goed en wat gaan we weer een mooi uur tegemoet. Van ingetogen naar uitbundig en heel veel Nederlandstalig. Ik heb even zitten checken, maar we houden ervan zingen in onze eigen taal. Even een ruwe schatting, ongeveer 1 op de 5 nummers in alle 1300 goed is in het Nederlands. Of Vlaams, die heb ik meegeteld. Zo is er straks Robert Long, hoor je de Puma's en de Dijk. Genieten wordt het. Nu Adele, we vinden haar op nummer 815.

Main Street, eigenlijk Ann Street in Ann Arbor in Michigan. Hij was jong, hij was verlegen. Hij hing rond in die straat om door een raam te loeren naar een danseres door wie hij gefascineerd was. Op 8:14 Bob Seger en Main Street. Dan de Puma's. Ja, zo'n voor de grap gelegenheidsband die toch klaarspelen om twee knallers van hits te maken. Van Dikhout en Akda en de Munnik. Het gelegenheidsproject leverde dus twee blijvers op. Zij maakt het verschil, dat hoor je later deze week op 4:88. Maar deze haalde de lijst ook voor het eerst, want nieuw in alle 1300 goed. Dankzij onder meer Monique, Mark, Marjolein. Mijn houten hart vinden we op 813 in de leukste lijst van Nederland. Mijn hart

Beatles en Nowhere Man. John Lennon ging er uit wanhoop bij liggen. En juist toen kwam de inspiratie voor dit liedje. De Beatles. 41 keer maar liefst vind je ze terug in alle 1300 goed. En deze op 812. Dan De Dijk. Maar liefst 11 keer in alle 1300 goed. Ook vaak. Deze Als het golft beschrijft zo mooi hoe het leven kan gaan. Niet altijd een kalme zee. Soms ga je

Kom langs in Arnhem. Geniet van de smaak van Gelderland. En beleef alle 1300 goed live vanuit Jans Food & Wine Bar. Speel een spelletje met de DJ's of geniet van speciale live optredens. De

0: Je hoorde Ed Sheeran op nummer 810, die A-team. En dit was op 809 in alle 1300 goed Fleetwood Mac. Evelien uit Uddel, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, ik bel jou omdat jij gestemd hebt op de volgende op de lijst. Op de nummer 808. Waarom heb jij daarop gestemd?
1: Het bijzonder nummer. Het begint heel rustig. Op een gegeven moment komt dat koor erin. Ja, daar krijg ik gewoon kippenvel van.
0: Ja, we hebben het
1: over. En dan hoor je mij dus in huis heel hard meezingen. Want ik ben een enorme fan van koormuziek.
0: Oké. Ja, dat hoor je hierin terug. Labi Sivre, daar hebben we het over. En Something Inside So Strong. Het is ook textueel natuurlijk prachtig. Het gaat heel erg over hoe meer iemand je probeert klein te krijgen, hoe sterker je van binnen kunt worden.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja, ik denk toen het nummer uitkwam, was ik 10. Toen besefte ik nog niet eens zo wat ik aan het zingen was. Later begin je inderdaad je te verdiepen in de tekst. En dan denk je, wauw, wat is dit sterk, zeg.
0: Ja, heel mooi.
1: Bijzonder.
0: Zijn
1: heel
0: er momenten in het leven geweest dat je dacht, oh, ik kan dat nummer nu echt wel goed gebruiken?
1: Ja, ik denk dat iedereen dat wel heeft.
0: Ja.
1: Als je er even doorheen zit, dat het leven even heel moeilijk is. Ja, als je dan dit heel hard gaat zingen,
0: ja.
1: Nou, dan ben je zo weer bovenop.
0: Heb jij de radio aan?
1: Nee.
0: Oh, zou ik even doen?
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: Ja, want dan kun je hem zo meteen echt luidkeels. Ik begreep dat jij zo meteen een vergadering hebt. Ik zou zeggen, Evelien, gooi er nog even alles uit voordat je die vergaderzaal in moet.
1: Ik ga doen, iedereen mag het horen.
0: Ja, goed. Nou, radio aan. Ik ga hem voor je draaien. Something Inside So Strong. Labi Sivre. En zing alsof er niemand luistert.
1: Dat ga ik doen.
0: Dankjewel, Evelien, voor de stemmen. Doei. En niet alleen Evelien mag hard nee zingen. Dat mag je thuis zelf ook gewoon doen. Bij jou het schelen.

De 1300 beste nummers ooit. Op Radio Gelderland. Alle 1300 goed.

Robert Long en alle 1300 goed op 807 gezet. Onder meer door Mike, door Cora en door Gerrit. Nou, kon die Robert Long wel eens tegen een heilig huisje schoppen, maar in dit geval niet. Een liedje over hoe gek het is dat je zomaar zoveel na zo lange tijd van iemand kunt houden. Wat een mooi liedje om voor iemand te zingen. Dan vinden we Simon & Garfunkel op nummer 806. Als je tijdens een feestje op alles slaat wat je maar tegenkomt om een ritme te maken, en je bent dan toevallig ook nog muzikant, nou ja, dan maak je er een loopje van. Een liedje van. En voilà, dan heb je Cecilia.

805 in alle 1300 goed. Smokey, I'll meet you at midnight. Mag ik je een heel klein tipje geven? Als je nou mee wilt doen met titelturven en zo'n kekke bamboewekker en oplader wilt winnen, dan zou ik nu zo ongeveer pen en papier gaan pakken. En dan zit je even na 2 uur helemaal goed voor ons alle 1300 goed spel, dat titelturven. Dus nu even gaan zoeken. Snippertje papier is genoeg om op te turven, denk ik. Pen erbij en dan ben je er klaar voor. Dit is Modern Talking op 804.

0: zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
4: Geeft ruimte.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste beeldhouders in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
11: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
13: Voordeeluitjes.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
15: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidsstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij.

0: Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Zometeen na de reclame gaan we door met Martin D. Jr. uit Den Bosch.
2: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
3: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
2: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
4: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
2: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Hey Remon!
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Hey, Remon!
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
13: Alle 1300 goed. Met Irene ten Voorde.

0: Dat is nou leuk, hè? Muziek die je elders niet hoort, of veel minder, hoor je hier wel. Martin D. Jr., Not This Time, staat op nummer 803 in alle 1300 goed. En hij is nieuw binnen in de lijst. Hij staat trouwens 3 keer in de lijst dit jaar, die Martin uit Den Bosch. Het is een mysterie overigens waar die D voor staat. Ik denk misschien Den Bosch?
1: Titelturven.
0: Ja hoor, we gaan een spelletje spelen voor iedereen te doen. Je radio net een tikkie harder zetten. Zorgen dat je papier en pen naast je hebt. En dan ga je turven. Titel turven. Met de simpele vraag, die titel van dat liedje, hoe vaak hoor je dat nou in het liedje? Ik ga draaien De Mama's en de Papa's. Staan op nummer 802 in alle 1300 goed. Het nummer heet California Dreaming. En dat California Dreaming, hoe vaak hoor je dat in het liedje? Dus hoe vaak de titel California Dreaming in California Dreaming van De Mama's en de Papa's. Te winnen een beeldschone bamboe wekker waar je ook nog een keer, terwijl de wekker gaat, je telefoon op kunt opladen. Zet de WhatsApp van Omroep Gelderland vast klaar. 0622221342. Hou je pen vast. Zet de radio een beetje harder. Gaat-ie. Turven maar. California Dreaming van De Mama's en de Papa's. Hoe vaak komt die titel voor?
1: Titelturven.

Helemaal klaar. De mama's en de papa's, California Dreaming. Hoe vaak hoor je de titel California Dreaming langskomen? Stuur een WhatsAppje naar de studio 06-22-22-1342. Of klik op App Ons rechtsbovenin de Omroep Gelderland app. Dat kan ook. Kom je ook hier uit in de studio. Het volgende nummer van Blue Nile duurt bijna 6 minuten, dus je hebt even de tijd.

0: Wat is dit toch een prachtig nummer van Blue Nile en Tinseltown in the Rain. We vinden het terug op 801.
1: Beatleturven.
0: Ja, daarvoor draaide ik California Dreaming van de Mama's en de Papa's. En de vraag bij Beatleturven, hoe vaak komt die titel California Dreaming nou eigenlijk in dat liedje voorbij? Erik, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij hebt ook heel fanatiek mee zitten tellen met een heleboel andere luisteraars. Want ik heb zoveel goede antwoorden gekregen. En allemaal zo ontzettend snel. Maar jij was echt by far de allersnelste. Doe je dat dan ouderwets met een pen en een stukje papier?
2: Nee. Ik heb het nummer al zo vaak gehoord. Dus ik laat die tekst heel rap door mijn hoofd heen vliegen.
0: Ah.
2: En ja, dat je schiet wel eens een keer mis, maar... dit is gewoon, klare koek.
0: Ja, dit was klare koek. Dus je hebt gewoon uit je hoofd zitten meetellen. Of althans, je was het zo snel, omdat je het liedje gewoon zo goed kent. Bam, daar was het antwoord.
2: Juist.
0: Ja. Hey, hoe vaak is California Dreaming van de Mama's en Papa's voorgekomen in dat liedje?
2: In het liedje 8 maal.
0: Ja, daar hoort dan zo'n leuk toetertje bij. Goed gedaan, goed gedaan. Inderdaad, 8 keer komt California Dreaming voorbij. Wil zeggen, Erik, dat jij hebt gewonnen. Een bamboewekker waar je je telefoon op kunt opladen. Dat is echt een heel erg gaaf ding. Gefeliciteerd daarmee.
2: Dank je zeer.
0: Ja, hartstikke leuk. Hey, ik begrijp dat jij net buiten de provinciegrens zit te luisteren. Dat vinden wij helemaal niet erg, hoor.
2: Oh, gelukkig maar. Anders had ik niet moeten leveren.
0: Nee, dat vinden we hartstikke leuk. En we weten ook aan de stemmers dat er gewoon van ver buiten de provincie ook gestemd wordt voor de alle 1300 goed. Heb jij meegestemd eigenlijk?
2: Nog niet. Mijn stem hangen laat ik altijd eventjes in de lucht hangen.
0: Oké, ja, maar je zit wel lekker te luisteren.
2: Dat is zo. Ja. Ik parasiteer gewoon op de stemmen van anderen.
0: Je parasiteert op de stemmen van een ander. Nou joh, daarvan genieten, dat is uiteindelijk helemaal de bedoeling. Heb jij een bepaald genre waar jij van denkt, oh heerlijk, dat komt voorbij?
2: Nee.
0: Nee.
2: Bent helemaal niks.
0: Een allemansvriendje ben je.
2: Je kunt bij mij aankomen met country western. Je kunt bij mij aankomen met echte legale oude uit de jaren 60. Met oude soul hits uit de jaren 70 vooral.
0: Okay.
2: Ik moet wel zeggen dat muziek van voor 1990 wel mijn voorkeur heeft.
0: Ja.
2: Maar dat zal ook met de leeftijd samenhangen.
0: Ja, want jij zei maar, ik had je al even aan de lijn. Ik trek van Drees. Dat moest ik even opzoeken wat het ook weer was. Je bent met pensioen al. Ja.
2: Klopt.
0: Hey, en vanochtend draaiden we een nummer van Metallica bijvoorbeeld. Waarvan een aantal mensen... Ja, mensen hebben dat in de lijst gezet, dus dat heeft fans. Maar een aantal mensen zeiden ook, zet nu de radio uit. Kan je dat, kom je daar goed doorheen?
2: Nou, ik kan het wel hebben.
0: Oh, goed zo.
2: Mijn oren zijn getraind genoeg.
0: Ja, nou, zo te horen wel, want je kent zelfs dit soort nummers gewoon uit je hoofd. In je hoofd tel jij de titels. Hartstikke goed gedaan. Nogmaals gefeliciteerd. Blijf lekker luisteren naar de lijst daar in Leusden. Ik ga voor je draaien Cat Stevens, want dat is de volgende, namelijk Father and Son. En die staat op nummer, wat een mooie nummer, 800.

Cat Stevens op nummer 800 als Father and Son. En hij zingt het eigenlijk allebei. De vader laag, de zoon hoger en emotioneel. Nou, we hebben het al vaker gezegd. Het kan alle kanten uit hier in alle 1300 goed. Ho, hier heb ik zin in hoor. Koos Albert, zijn het je ogen?

1998, Carly Simon en Coming Around Again, geschreven voor de film Heartburn. Dat was een film met Meryl Streep en Jack Nicholson. Zullen we gewoon meteen door met 797? The Kinks.

795 in alle 1300 goed. Cambodia, waar ze overigens zelf nooit is geweest, begreep ik. Daarvoor hoorde je Bryan Adams op 796. Have you ever really loved a woman? Met niemand minder dan Paco de Lucia op gitaar. Yvonne Trudy en Henry stemden onder meer op deze van Bryan Adams. Dus de derde en de hoogst genoteerde in alle 1300 goed dit jaar. Door met Bruce. Streets of Philadelphia. Springsteen schreef hem voor de film Philadelphia. Als je hem nog nooit gezien hebt, ga dat doen. Het is een tranentrekker, maar ook zo prachtig. Weinig E Street, veel bos. Het leverde Bruce wel een Oscar.

Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. En wij hoppen hier met het grootste gemak van de ene wereldartiest naar de volgende wereldband. Op 7.93 vinden we YouTube.

brave zangers. Ze staan één keer genoteerd met dit 's nachts na tweeën. Nou, kom maar weer uit de Polonaise. We gaan gewoon weer wat anders doen. En zometeen is Desiree er om verder af te tellen deze maandag. En nog eens een keer de titelturven voor een mooie prijs. Veel plezier tot 6:00. Ik heb er nog eentje voor 3:00 opgenomen voor Live Aid. David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street. In deze onnavolgbare en daardoor o zo leuke 1300 groetlijst.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen 20.000 euro of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
6: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
6: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg komt.

0: ontstaan is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan nu de verkeersinformatie voor de provincie Gelderland. Er staat één korte file en die staat op de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest heb je 6 minuten vertraging.
2: Met de kleinkinderen op pad? Kom naar de Spelerij. Klimmen, ontdekken en vooral heel veel samen beleven. De Spelerij in Dieren. Kijk op spelerij.nl.
3: Skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
4: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, 1,69 €. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Een dagje kunst en culinair genot? Bezoek het Lalique Museum in Doesburg. Bekend om de unieke glaskunst en juwelen, geliefd om de lunch en mooie cadeaus. Laliquemuseum.nl.
7: Alle 1300 goed. Met Desiree van der Heijden.

0: Het goede doel met Hou van mij. En daar is dus op gestemd door onze collega Erik.
1: Natuurlijk mocht er niet iets ontbreken van de eerste LP die ik ooit zelf heb gekocht. 21,50 gulden. Dat was meer dan 4 weken zakgeld. En het was...
0: Het goede doel met Hou van mij. En daar is dus op gestemd door onze collega Erik.
1: Natuurlijk mocht er niet iets ontbreken van de eerste LP die ik ooit zelf heb gekocht. 21,50 gulden. Dat was meer dan 4 weken zakgeld. En het was begin 1983 en ik kocht de LP België van het goede doel. Alle liedjes op het album vond ik hartstikke leuk. Nou, ik lieg op eentje na. Vechten, dat vond ik niet leuk. En de LP begint met Hou van mij. En die heb ik ook gekozen in mijn lijstje voor alle 1300 goed.
0: Nou, en hij stond erin op, hoor, op 789.

En daarmee is het dag 4 van de alle 1300 goedlijst. Het is de muzikale smaak van Gelderland, de liedjes waar jij op hebt gestemd. En vandaag gaan we samen nog aftellen tot nummer 755. En dit uur komen er echt heel veel tijdperken langs. De jaren 60, de 70, 80, 90 en jawel, ook nog eens de zero's. Het gaat van zwoele soul tot Nederlandse klassiekers en van funk tot zo'n hartverscheurende ballad. We gaan alle kanten op dit uur. En de hele lijst die kan je natuurlijk vinden, oké, met uitzondering van de top 10 op gld.nl/1300. Kan je lekker mee afstrepen thuis met pen en papier, mocht je dat willen. Maar zelf zeg ik altijd, het leukste is om je te laten verrassen. Want er zit eigenlijk altijd wel wat bij van jouw muzieksmaak. En nu heb ik de vrouw voor je die haar wieg in Almelo heeft staan, maar heel vaak in Nashville te vinden is. Toch wel een beetje de countrystad van Amerika. En daar nam ze ook dit album op, World of Hurt. Het werd de doorbraak van Ilse de Lange. En met de titelsingle van het album staat ze op 788.

0: Op 787 Funking for Jamaica van Tom Brown in de alle 1300 goedlijst hier op Radio Gelderland. En we gaan nu naar een liedje waar Remco op heeft gestemd. En dat is Stef Bos met de rivier. Remco, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Remco, jij hebt gestemd op Stef Bos met de rivier. Hoe kwam je daar zo bij voor de alle 1300 goed?
1: Nou, wij hebben de lijst samengesteld naar aanleiding van de Spotify-lijst van 2024.
0: Ja, de eerste editie. En
1: ja, dat klopt inderdaad, ja. En wij zijn nogal fan van de lijst. En ja, het zijn te veel mooie nummers om te onthouden. En we hebben hem op shuffle gezet. En eigenlijk de nummers waar we echt op aansloegen, die hebben we genoteerd. En daar zat deze ook tussen.
0: En wie zijn we dan?
1: Dat is mijn partner, mijn vrouw en ik.
0: Dus jullie zijn echt gewoon een keertje op een dagje, hebben jullie hem op shuffle gezet. En jullie hebben gewoon genoteerd. Nou, dit vind ik een goed nummer, dat vind ik een goed nummer. En dan maar hopen dat je er niet te veel hebt.
1: Zeker. Nou ja, we hadden er te veel. We moesten uiteindelijk nog weer een schifting maken. Dus, maar het is gelukt. Het is gelukt. We hebben hem ingediend.
0: En hoezo en deze van Stef Bos? Was er speciale reden?
1: Nee, maar ja, de tekst grijpt je ook gewoon aan. Het is poëtisch en het is gewoon een prachtig nummer. Je hoort hem niet zo vaak. En daarom vonden we hem in de lijst. Dat hij daarin moest staan.
0: Nou, prachtig. Wij gaan hem voor je draaien op 786. Mede onder andere dus door jouw stem, Remco. Dank je wel.

0: Nederland heeft gekozen. En deze week hoor je het resultaat. Alle 1300 goed.
1: Ik ben bijna sprakeloos. Ja, ik ben erg onder de indruk.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
0: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
8: Late night shopping in Designer Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Het is 3:30, je luistert naar Radio Gelderland. Het is een zonnige middag met een temperatuur van 17 graden in de provincie. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er dan een lichte bui vallen. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. De politie heeft maandag 2 nieuwe verdachten aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Het gaat om een 19-jarige Amsterdammer en een 21-jarige man uit Hoorn. De nieuwe aanhoudingen van deze maandag zijn het resultaat van een onderzoek door team grootschalige opsporing van de politie. En in een woning aan de Potsmaat in Doesburg, waar maandagochtend brand uitbrak, is een overleden persoon aangetroffen. Het vuur is inmiddels onder controle, maar de schade is groot. 3 woningen zijn voorlopig onbewoonbaar. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend en ook is het nog onduidelijk of er nog andere slachtoffers zijn. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de verkeerssituatie in de provincie Gelderland. 3 korte files, die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest, 8 minuten vertraging. Dan de A12, Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar, 6 minuten vertraging. En als laatste, de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein, ook 8 minuten vertraging.
2: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
2: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
5: Alle 1300 goed. Desiree van

alle 1300 goed. Komend weekend, 17 en 18 oktober, ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar.

Yvonne Langeveld uit Beneden Leeuwen zegt over haar stem op Sade: dit is toch prachtig mooi. En zo is het natuurlijk ook. Sade is na een jaartje afwezigheid terug in de alle 1300 goedlijst met Smooth Operator. En nu gaan we naar een liedje wat in Amerika niet werd uitgebracht, want daar lag het veel te gevoelig voor. Het nummer gaat over het bloedbad van Wounded Knee. Daar werden namelijk in 1890 meer dan 200 Indianen vermoord door de Amerikaanse cavalerie. En omdat de band Redbone daar nogal een kritisch liedje over hadden geschreven, wilden het platenlabel het niet uitbrengen in Amerika. Dus wat hebben die bandleden toen gedaan? Toen zijn ze dus op eigen kosten die single gaan drukken en hebben ze het naar radiostations in Europa gestuurd. En dat werkte ontzettend goed. Sterker nog, in 1973 was het een nummer 1 hit in onze top 40. We Were All Wounded at Wounded Knee staat op 782. We were all

0: Op nummer 780 in de alle 1300 goedlijst. R.E.M. met Everybody Hurts. En daarvoor nog Ramse Shaffi met Sammy.
1: Titelturven.
0: Je hoort niet alleen de lekkerste muziek tijdens de alle 1300 goedlijst, de liedjes waar jij op hebt gestemd. Nee, je kan ook nog eens wat keertje wat winnen. En dat is de unieke en exclusieve Radio Gelderland bamboeklok en draadloze oplader. Enig wat je daarvoor hoeft te doen is te turven. Ik ga namelijk zometeen een liedje draaien uit de alle 1300 goedlijst, nummer 779. Dat is Marvin Gaye met What's Going On. En de vraag aan jou is, hoe vaak zingt hij de titel? Dus hoe vaak zingt hij What's Going On? Ik zou zeggen, pak er pen en papier bij en ga gewoon lekker ouderwets streepjes turven. En als jij het goede antwoord denkt te hebben, dan stuur je mij een appje. Dat doe je via de Omroep Gelderland-app. Rechtsbovenin, daar staat App Ons. En dan kan je ons heel makkelijk whatsappen. En als jij het dan goed hebt en je komt bij mij in de uitzending, dan is die Radio Gelderland bamboeklok voor jou. Dus let goed op, hoe vaak zingt Marvin Gaye What's Going On? Ga maar turven.

0: Zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
1: Hey Remo!
2: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
1: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
4: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Wist je dat bijna de helft van de automobilisten slecht ziet tijdens rijden in het donker? Trek erop uit met helder zicht van Sven. Met Sven voor ogen, ook scherp zicht onderweg. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schokhaar en Apeldoorn.
10: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan de verkeerssituatie in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 16 minuten vertraging. Dan de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. 28 minuten vertraging, komt daar door een ongeluk. En zometeen gaan we lekker verder met de alle 1300 goedlijst met onder andere Adele en Ike en Tina Turner. En krijg je ook de uitslag van titelturven van Marvin Gaye.
1: Ook voor een fijne relaxfauteuil ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
13: Komt u ook proefzitten bij Zitcomfort? Wij helpen u met de ideale sta-opstoel. Nu tot wel 50% korting. Kijk op zitcomfort.nl.

0: kleinkinderen iets bijzonders doen? In de uitvinderij ga je samen zagen, stansen, boren en zelfs lassen. Maken, ontdekken en plezier beleven. Spelerij.nl.
1: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus het kacheltje Voorden.
1: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
2: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
5: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
10: Alle 1300 goed. Met Desiree van der Heijden.

0: Je gaat er gewoon automatisch op meebewegen. Ike en Tina Turner, Nutbush City Limits, hoorde je op 777 in de alle 1300 goed.
1: Titel turven.
0: Dat deden we aan het eind van vorig uur met Marvin Gaye, What's Going On. Het is het spel tijdens de alle 1300 goedlijst. Dan kan je toch ook nog eens een leuke prijs winnen. Namelijk onze bamboeklok van Radio Gelderland, wat tegelijkertijd ook nog eens een keertje een draadloze oplader is. Eigenlijk twee prijzen voor één. Het enige wat jij hoefde te doen was te titelturven. Dus hoe vaak hoorde je de titel in het liedje van Marvin Gaye? Eigenlijk gewoon ouderwets even pen en papier pakken en turven maar. En aan de lijn heb ik Ab. Ab, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Desiree.
0: Ben je een beetje aan het genieten van de alle 1300 goedlijst?
2: Jazeker.
0: Jazeker. Heb je al mooie pareltjes voorbij horen komen waarvan je dacht, ah, oh, die vind ik heel erg lekker?
2: Nou, ook later wat niet zoveel, of interessant mag ik niet zeggen, maar waar ik niet zo fan van ben. Maar de Beatles vind ik wel goed en de Rolling Stones en ja, Eagles zeg maar. Ja, Eagles is ook een favoriete band van ons.
0: Er zit eigenlijk altijd wel wat bij, hè? Kijk, bij zo'n lijst, er zit altijd wel iets tussen waarvan je zegt, inderdaad, wat jij ook al zegt, van ja, god, vind ik eigenlijk toch niks. Maar het mooie is dan vaak weer het volgende liedje, denk je dan toch, ah, vind ik toch ook wel weer leuk.
2: Ja, inderdaad.
0: En jij hebt zitten titelturven tijdens Marvin Gaye, What's Going On. Wat is volgens jou het antwoord? Hoe vaak zingt de beste man het?
2: 13 keer heb ik opgegeven.
0: 13 keer, het ongeluksgetal.
2: Ja, dat ook. Yes.
0: Maar in jouw geval brengt het dan toch heel veel geluk. Want het is hartstikke goed. Hij zingt het inderdaad 13 keer. Dat betekent dat die bamboeklok jouw kant op komt, Ab. Ik zou zeggen, ga nog lekker genieten van de lijst. En die prijs, die zal lekker binnen.
2: Zeker, dankjewel. Gaan we doen.

Met Too Much Heaven op 775. En daarvoor nog, ja, je kan het je nu niet meer voorstellen, hè? Geneuzel bij het scheiden over of die cd nou van jou is of toch van je ex. Kijk, tegenwoordig hebben we allebei gewoon een eigen Spotify-accountje en kan je gewoon weer verder gaan met het luisteren van je favoriete muziek, ook als je uit elkaar gaat. Agda de Munnik komen nieuw binnen in de lijst met Kapitein deel 2 op 776. En we gaan er nog een nieuwe binnenkomer met van die lekkere zomerse Caribische invloeden. Ah, past wel goed bij het zonnetje van vandaag. Dit is John Anderson met Surrender op 774 in de alle

0: bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Kom naar het Lalique Museum in Doesburg. Ontdek René Lalique, de Da Vinci van de glaskunst. Zijn vazen en juwelen zijn adembenemend. Boek je tickets op laliquemuseum.nl.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Late night shopping in design outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
3: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
4: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
4: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
6: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
9: Het is 3 minuten voor 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is een zonnige middag met een matige zuidenwind. Het is 17 graden in de provincie. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er mogelijk een lichte bui. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. De veerpont tussen Culemborg en Schalkwijk over de Lek is weer in de vaart, na bijna 3 weken stilstand door de lage waterstand. Het veerbedrijf laat weten dat de pont weer kan varen door regenval in het stroomgebied van de Rijn. En in Ede zijn vanmiddag 9 woningen ontruimd nadat brand uitbrak in een huizenblok aan de Wildforster. De brandweer heeft sloopwerkzaamheden verricht om verdere verspreiding te voorkomen. En de brand is inmiddels weer onder controle. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de files van de ANWB en dan de langste. En die staan op de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 16 minuten vertraging. En dan nog de laatste, de A28, Utrecht richting Zwolle. Tussen Leusden en Nijkerk, 37 minuten vertraging. Komt daardoor een ongeluk, de linker rijstrook is dicht.
10: Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste meubels voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
14: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. voigtravel.nl.
14: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
15: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
16: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
18: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op Larep.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
22: Alle 1300 goed. Desiree van der Heij.

Een vriendin van mij zegt altijd: vrijgezel zijn is makkelijker. Misschien niet altijd gezelliger, maar wel makkelijker. Want zoals het kleine orkest zingt, niemand die er zeurt. Een debuutsingle uit 1982 staat mede door de stem van Johan uit Ruurlo en Rob uit Apeldoorn op 773 in de alle 1300 goedlijst. En van de ene debuutsingle gaan we naar de andere. Naar die van Anita Meijer uit 1976. Dit is The Alternative Way.

Ze zijn hofleverancier van de lijst. 41 noteringen dit jaar, dus je gaat ze nog vaak voorbij horen komen. De Beatles met Get Back stond op 771. En nu gaan we naar de man die in het Gelderse Nijkerk nog een paar jaar een museum heeft gehad. Dan heb ik het over de Griekse Demis Roussos. Dit was zijn allereerste nummer 1 hit in Nederland in de top 40. En dan heb ik het natuurlijk over My Friend the Wind. Je hoort hem op 770 in onze alle 1300 goedlijst op Radio Gelderland.

1300 goed. Komend weekend 17 en 18 oktober ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar.

0: Queen hoorde je op 769, A Kind of Magic. En bij ons aangeschoven wordt weer is Donnie van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik moet je zeggen, het was bij mij thuis vanmorgen voor het eerst onder de 20 graden. Dus het is flink kouder geworden buiten, gok ik zo.
1: Ja, klopt inderdaad. Voor veel mensen toch die verwarming die alweer eventjes gaat aanspringen. Vanochtend hadden we te maken met temperaturen van zo'n 3 of 4 graden buiten. Dus dan gaat het inderdaad nu toch wel snel. Maar goed, overdag hadden we prima weer om erop uit te gaan. Met uiteindelijk temperaturen van een graad of 16, iets boven de norm. En daarmee natuurlijk een flinke zonnige periode, ook nog steeds.
0: Ja, dat is inderdaad wel lekker. Blijft dat de rest van de week zo? Of moeten we dan toch de paraplu of het regenpak weer uit de kast pakken?
1: Ja, voor morgen is het toch wel verstandig om die paraplu mee te nemen. We zien dat vanavond de bewolking vanuit het westen al wat dikker gaat worden. En dan volgt vannacht al de eerste regen. Bij minimale waarden die dan een stuk hoger uitkomen dan afgelopen nacht. Met een graad of 12. En dan morgen overdag een afwisseling dus van wolkenvelden. En toch ook wel die periode met regen. Maar het wordt wel erg zacht met 18 of 19 graden. En aan het einde van de dag en in de avond wordt het vanuit het westen weer droger. En dan volgen daarna toch twee hele mooie dagen om erop uit te gaan. Woensdag 17 graden met een mix van wolkenvelden en zon. En donderdag gaan we zelfs naar 19 of 20 graden. Dus dat wordt de mooiste dag van de week.
0: Zo, en wat zijn een beetje de normale temperaturen voor deze tijd van het jaar? Want ja, ik vind op zich wel fijn die 19 of 20 graden. Het is natuurlijk een beetje makkelijk inkomen in de herfst. Maar ik kan me voorstellen dat er toch andere temperaturen normaal zijn.
1: Ja, klopt. Normaal zitten we rond een graad of 14 in Gelderland. Dus dan zitten we zomaar naar 6, misschien zelfs wel 7 graden boven op de donderdag. Dus wat dat betreft hebben de warmteliefhebbers niks te klagen.
0: Nee, zeker weten. Nou, Donnie, dankjewel hè.
1: Fijne avond.

0: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
1: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
2: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenstudio Stoof uit Zaltbommel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeerssituatie in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de files van een kwartier en langer. Die staan op de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 18 minuten vertraging. Dan de A12. Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 17 minuten vertraging. En als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen afritten Maarn en Nijkerk, 22 minuten vertraging. En zometeen gaan we verder met de alle 1300 goed met onder andere de Eva de Roveren en Joe Jackson.
8: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50. Voordeeluitjes.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken.

0: tijd te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
5: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
6: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
5: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
9: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
8: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
9: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
10: Alle 1300 goed. Met Desiree van der Heijden.

0: Joe Jackson, Be My Number 2 op 765. Het is het laatste uurtje van de alle 1300 goedlijst. In ieder geval voor vandaag. Want morgen om 6 uur gaat de lijst verder bij Frank. En dit weekend, ja, daar heb ik toch wel zin in. Dat is het grote finale weekend. Tellen we samen af naar die nummer 1. En het leuke is, jij kan dan langskomen. Want we maken live radio vanuit Café Jans in Arnhem. Dat zit naast Muzis en we hebben eigenlijk zoveel leuke dingen daar. We hebben een huisband die jouw verzoekje spelen. We hebben muzikale gasten zoals Frank Boeien en Rutger van Barneveld. En wij als DJ's presenteren daar dus live het einde van de alle 1300 goedlijst. Ik zou het leuk vinden als je langskomt. Is gewoon gratis, dus ik zou zeggen wat let je. En denk je nou, ik wil alles even rustig nalezen. Dat kan gewoon op onze site gld.nl/1300. En dan gaan wij snel door met die lijst met twee nieuwkomers. Eva Cassidy hoor je zo. Maar eerst nog The Police met Roxanne op 764.
1: Alle 1300 goed.

Het blijft een bijzonder en tegelijkertijd ook verdrietig verhaal, dat van Eva Cassidy. Een zangeres uit de Verenigde Staten die in een tuincentrum werkte en ondertussen volop bezig was met de muziek. Ze maakte 2 albums, maar zonder echt succes. Pas een paar jaar nadat ze op 33-jarige leeftijd overleed aan huidkanker, werd ze ontdekt. En dat kwam dus door Sting. Die hoorde namelijk haar cover van Fields of Gold. En hij was echt sprakeloos toen hij het hoorde. Sterker nog, hij heeft het arrangement van zijn eigen liedje aangepast nadat hij die versie van Eva Cassidy had gehoord. En toen gingen er dus ook nog 2 DJ's in Engeland haar liedjes draaien op de radio. En toen was het hek echt van de dam. Er werd een compilatiealbum van Eva Cassidy uitgebracht, wat in 2001 de best verkochte plaat in Engeland werd. En deze prachtige cover, ik moet je zelf eerlijk bekennen, ik vind hem mooier dan het origineel, was de titelsong van dat album. Songbird hoorde je op 763 in de alle 1300 goedlijst. En de volgende in de lijst, die komt uit de Disney-film Tarzan. Van Phil Collins hoor je nu You'll Be In My Heart op 762.

0: skip je winterdip en vlieg naar de warme winterzon. Met Corendon vlieg je rechtstreeks vanaf Düsseldorf naar Curaçao. Witte stranden, een azuurblauwe zee en het hele jaar zomer. Boek nu vanaf Düsseldorf naar Curaçao en vlieg voordelig naar de winterzon. Met Corendon.
1: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
0: Vanaf Düsseldorf of Keulen naar de zon? Natuurlijk, met Corendon.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur, 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: Het is 6:02. Je luistert naar Radio Gelderland. Het is een zonnige middag bij een matige zuidenwind in de provincie. Het is 17 graden. Later vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en valt er dan mogelijk nog een lichte bui. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. De familie van Jan G. uit Overasselt voelt zich in de steek gelaten na bedreigingen die ze ontvingen vanwege de acties van Jan G. Begin september werd zijn beveiliger doodgeschoten en verschenen er video's waarin de familie met de dood werd bedreigd, maar steun van de gemeente of politie blijft uit. En in Malden zijn een moeder en haar baby naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Rijksweg. Een pakketbezorger reed met zijn bestelbus achterop hun auto. De bestuurder van de personenauto en de bestuurder van de bestelbus bleven zelf ongedeerd. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Er staan meerdere files. Je krijgt van mij de langste van de ANWB. En de langste die staat meteen op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld heb je 42 minuten vertraging. Komt daar door een kapotte auto, de rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 19 minuten vertraging. En dan nog de N322, Nijmegen richting Zaltbommel. Tussen de aansluiting met de N329 en de aansluiting met de N323, 17 minuten vertraging. En als laatste de N784 Terlet richting Arnhem. Tussen de aansluiting met de A12 en Arnhem-Noord 17 minuten vertraging.
5: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg. Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
6: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
7: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
8: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
9: Goed voor het water
8: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Alle 1300 goed. Desiree van der Heij.

0: Show Me The Way van Peter Frampton hoorde je op 759 in de alle 1300 goedlijst. En daar is onder andere op gestemd door Corné.
1: Ik ben Corné Verwoerd. Ik heb gestemd op Show Me The Way van Peter Frampton. Vooral omdat Peter Frampton, net als ik, de diagnose inclusion body myositis heeft. IBM is een zeer zeldzame, langzaam progressieve spierziekte en tast vooral de skeletspieren, met name aan één kant, aan. Hij is er heel open over en inspireert onderzoekers en lotgenoten.
0: Ja, dat wist ik dus ook niet. Maar het is dus een hele zeldzame spierziekte, zoals Corné zegt. Ongeveer 200 mensen in Nederland hebben het. Corné is er dus één van en hij vond herkenning in Peter Frampton, die net als hij de ziekte heeft en dus ook heel veel geld doneert om behandeling voor deze ziekte te vinden. En van de stem van Corné gaan we naar de stemmen van onder andere Jacqueline uit Putten en Thea uit Epe. Want zij gingen voor die rauwe, bijna schorre stem van Joe Cocker. Maar wat een emotie gooit die man erin, hè? Alsof hij toch elke noot uit zijn tenen haalt. With a little help from my friends staat op 758 in de alle 1300 goedlijst.

Opgestemd door Robert uit Nijmegen en Caroline uit Apeldoorn. Modern Talking met You're My Heart, You're My Soul in de alle 1300 goedlijst. En morgen om 6 uur gaat hij weer verder. De liedjes waar de Gelderlanders op hebben gestemd. En dan begint hij natuurlijk weer bij Frank om 6 uur in de ochtend. En dan hoor je onder andere Roxette, Otis Redding en Rowan Hazen. Ik heb nog 2 liedjes voor je. Eerst nog een prachtig liedje van Jim Croce. Hij schreef het toen hij hoorde dat hij vader zou worden. Maar ik moet je zeggen, echt lang heeft hij er helaas niet van kunnen genieten. Want toen zijn zoontje 2 jaar oud was, overleed hij zelf in een vliegtuigongeluk. Dit liedje werd toen pas postuum uitgebracht. En die hoor je nu op 757. Time in a Bottle.

Nieuw in Beuningen, Hornbach Vloeren. De grootste in vloeren is vanaf 21 oktober open. Je vindt ons op de Claudiuslaan 62 in Beuningen. Hornbach.

0: Joop en Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
2: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
3: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
7: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
10: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
11: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
12: Goed voor het water
11: en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7.

0: Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland. Ja.

0: week tot wel 50% korting bij Zitcomfort. U bent van harte welkom in een van onze 5 filialen. De koffie staat klaar. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
0: Lang wachten op een sta-opstoel? Niet bij Zitcomfort. Deze week tot wel 50% korting op al onze sta-opstoelen. Samen met u kijken we naar de ideale stoel.
2: Shop de nieuwe herfstcollectie bij Lancôme Mode. Met bekende merken als Dreamstar, Soya Concept, Brax Broeken, Enjoy, Sensia en Vos Amsterdam. Je vindt het bij Lancôme Mode in Delden, Schalkhaar en Apeldoorn.
3: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
4: De herfst is begonnen. Tijd om je interieur op te fleuren met warme kleuren en prachtige bloemen. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. En ontdek de magie van het seizoen.
3: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
7: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen

0: in ieder geval stil ligt. Maar ja, het, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
1: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
1: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van Gelderland.

kent van alle 1300 goed. Komend weekend 17 en 18 oktober ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

alle 1300 goed. Komend weekend 17 en 18 oktober ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Radio Gelderland, het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
3: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
2: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
4: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
2: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio Gelderland gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio Gelderland in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.

0: down here for a guitar man. We don't...
1: Radio Gelderland.
2: 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er in de winkels ook meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige

0: meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Een deel van de flat van 25 verdiepingen vloog in brand. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Volgens de Britten is het zeer waarschijnlijk dat Iran achter dat incident zat, waarbij een groep mannen en verdachte voertuigen bij de basis werd ontdekt. Iran ontkent iedere betrokkenheid. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
1: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Door een online veiligheidsincident heeft Appie de stekker uit enkele digitale systemen moeten trekken. En de grootgutter waarschuwt dat er

0: mogelijk lege schappen aankomen. De extra hamsterweek is nu begonnen. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. Ja, een leeg schap in de app, het zou dus zomaar kunnen later deze week. Door een tot nu toe nog onopgehelderd veiligheidsprobleem in de digitale systemen ligt de Albert Heijn-organisatie gedeeltelijk plat. Zometeen een cyber-expert over de mogelijke oorzaak. Sakeur, de hoogste militair van de NAVO, hield een opmerkelijke toespraak in Warschau. Onze correspondent was erbij en duidt. En de zeer droge zomer heeft de waterschappen heel veel geld gekost. Maar hebben ze er ook iets van geleerd? We hebben een kersverse Pulifinario-winnaar in de uitzending. Dat gaat over cabaret. En om de avond rond te maken gaan we tot slot nog een keer bij een generaal te raden. Al is die dan buiten dienst. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 12 oktober.
0: Bij een aanval gaat de NAVO de vijand tegenhouden, afzwakken en breken. Dat zei de opperbevelhebber vandaag in een zeldzame speech.
2: We will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
0: De boodschap was volgens instituut Klingendaal vooral bedoeld om lidstaten gerust te stellen.
3: Dit was vooral een politiek signaal dat de hoogste militair wou afgeven, namelijk we got this.
0: En de opperbevelhebber wil zo ook vijanden afschrikken.
2: We will ensure that any adversary who considers attacking our alliance reaches the only conclusion that matters. Today is not the day.
0: Maar of dat ook zal werken?
4: Ik denk dat president Poetin hier niet bijzonder ongerust van wordt.
0: De NS en 113 komen met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor terug te dringen.
5: Na elke zelfdoding worden 135 mensen ook geraakt en beïnvloed. Dus het is ook een indrukwekkend en aangrijpend onderwerp.
0: Bijna alle spoormedewerkers maken het mee in hun werk.
6: En dan komt het binnen dat je echt ziet waar je in terecht bent gekomen. En dan is het alleen maar koud en rauw.
0: De boodschap van de campagne is praat erover. Want een vraag of een gebaar kan het verschil maken.
7: Had ik maar één keer extra durven vragen, hé maatje, hoe zit je erbij? Of hoe gaat het echt? Die kans hebben wij niet gehad. En ik zou willen dat ik die kans wel zou hebben gehad.
0: Denkt u wel eens aan zelfdoding of maakt u zich zorgen om iemand anders? Neem dan contact op met 113. Al de hele dag dus grote problemen bij Albert Heijn.
8: Rommeliger dan anders, omdat ze natuurlijk een IT-probleem hebben.
0: Distributiecentra liggen plat en online bestelde boodschappen worden niet bezorgd.
9: Wat klanten zou zien is dat de app stil ligt, de e-commerce stil ligt. En bijvoorbeeld systemen in de winkels zijn niet dan volledig geüpdate.
0: En dat zorgt voor problemen aan de kassa.
10: Mijn bonus werkte niet op mijn koekjes. Dus ik heb 25% te veel betaald.
0: Maar het levert gelukkig ook iets positiefs op.
11: Ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. En ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus gaan we vaker doen.
0: Vier Rotterdamse vrouwen doen mee aan het WK skydiven onder de naam Funky Falcon.
12: Power to the women. Beetje girl power. En hoezo is er al 20 jaar geen vrouwenteam in Nederland wat dit doet?
0: Op het WK krijgen ze voor elke sprong combinaties van 4 letters of cijfers die ze met elkaar in de lucht moeten afbeelden.
12: In dit geval is het een wedstrijdsprong en moeten we OB7L maken.
0: En dat allemaal terwijl ze met 200 kilometer per uur naar beneden vallen.
12: Dan is dus de kunst om zoveel mogelijk van die figuren te maken in de juiste volgorde met alle juiste grips in 35 seconden werktijd.
0: En tijdens dat kampioenschap nemen de vrouwen het op tegen echte profs en dat is best een beetje spannend.
12: Ik ben wel een beetje zenuwachtig.
13: Ja, onwijs zenuwachtig. Ja. Ja. Maar ook heel tof.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Jan van der Putten weet wat er morgen dan weer in de media gebeurt.
14: Meta is niet van plan om zijn omstreden camerabrillen van de markt te halen, staat in de Telegraaf. Morgen loopt een ultimatum af tegen het techbedrijf. De Consumentenbond en andere belangenorganisaties vinden het een gluurbril en dreigen met een rechtszaak.
0: Alex Heimel van de brillentak van Meta wuift de bezwaren weg. Er zit een lampje op het montuur, dan zie je toch dat je gefilmd wordt. En bovendien zegt hij, mensen filmen toch ook met hun telefoon?
14: Afghaanse tolken en andere evacuees die in 2021 naar Nederland kwamen bieden morgen aan de Tweede Kamer een petitie aan. Ze willen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, staat in het Nederlands Dagblad.
0: De 50 Afghanen kregen een verblijfsvergunning voor een termijn van 5 jaar. Dus hebben ze nu recht op een vergunning voor onbepaalde tijd, dachten ze. Maar die krijgen ze niet vanwege het Europese Migratiepact.
14: Anna Politkovskaya studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Haar oma was de bekende Russische journalist en mensenrechtenactivist. Zij werd 20 jaar geleden in Moskou vermoord, staat in Trouw.
0: En kleindochter Anna hield ter herdenking van die moord een toespraak in het Europese parlement.
14: Ze is niet bang dat de Russische geheime dienst haar opzoekt. Als ze me hadden willen hebben, zegt ze, hadden ze me al gehad.
0: Prominent op de voorpagina van NRC een opengeslagen zwart notitieboekje. In dat boekje noteerde de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudstikkers zijn aankopen.
14: NRC sprak met een van zijn erfgenamen, de kleindochter Charlène von Sayer. Zij is nauw betrokken bij de strijd om de schilderijen en andere roofkunst van de Goudstikkercollectie terug te krijgen.
0: En dat notitieboekje is cruciaal, vertelt von Sayer. Minstens 500 stukken die erin staan worden nog vermist. Schilderijen, maar ook meubels en glaswerk.
14: Carl Bushby is bijna thuis. De Brit begon 28 jaar geleden aan een voettocht om de wereld. Vroeger op school werd hij gepest en met die tocht wilde hij een einde maken aan zijn onzekerheid, staat in het AD.
0: Bushby begon in het zuiden van Chili, doorkruiste de jungle, omzeilde guerrilla's, zwom de Beringstraat over en de Kaspische Zee en stapte vorige week in Dover aan land na een stukje kanaalzwemmen.
14: En na 28 dagen en 50.000 kilometer hoopt hij over 3 weken aan te komen in Hull, bij het huis van zijn moeder.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. De grootste

0: Joja Mooi was dat, met Lookalike. Ja, we moeten het allemaal even zonder de zegeltjes doen en zijn tijdelijk ook af van de steekproeven bij de zelfscankassa, dat dan ook. Maar het gaat natuurlijk over het online veiligheidsincident bij Albert Heijn. Wat is daar nou aan de hand? In de studio zit cybersecurity-expert Pim Takkenberg. Welkom.
1: Dankjewel, goedenavond.
0: Die CEO van Albert Heijn, die zag ik vandaag op televisie en die noemt het een online veiligheidsincident. Wat zegt u dat?
1: Ja, als ik dan ook even later lees wat Albert Heijn ook over op de website zet, hebben ze het over een cybersecurity incident.
0: Ja.
1: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet.
0: Ja.
1: Ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
0: Ja, tegelijkertijd zegt de politie dat er tot op dit moment geen strafbaar feit is vastgesteld. Dat sluit dus een hack niet uit, die mededeling? Of?
1: Nou ja, wat mij betreft hoeft dat niet uit te sluiten. Ik weet ook niet in hoeverre de politie al op de hoogte is van alle informatie die Albert Heijn heeft. Ik weet niet of Albert Heijn zelf eigenlijk al precies weet wat er aan de hand is. Het hoeft elkaar niet uit te sluiten.
0: Nee, is dat eigenlijk verstandig omdat Albert Heijn meteen de politie alle informatie zou geven? Want verder zijn ze best zwijgzaam, hè?
1: Ja. Nou, ik kan me voorstellen als jij het idee hebt dat een kwaadwillende, zoals wij dat in het vakgebied noemen, bij jou in jouw systeem binnen zit, dat je direct ook met de politie schakelt om ook aangifte te doen en informatie met ze te delen. En wellicht dat de politie ook wel kan helpen.
0: Ja, en waaruit concludeert u nou dat het inderdaad om een aanval van buitenaf gaat? Want het zou ook natuurlijk een interne fout in het systeem kunnen zijn of een mislukte update. Maar zit hem dat in het woordje veiligheidsincident of in het feit dat ze het uitgezet hebben?
1: Ja, eigenlijk de combinatie van beide doet mij toch wel vermoeden dat hier echt wel sprake is van een aanvaller die binnen heeft gezeten. Dus het woord cybersecurity incident en uiteindelijk ook het feit dat systemen uitzetten. Ja, het zou in theorie nog kunnen zijn dat er ergens iets mis is gegaan of dat ze een kwetsbaarheid hebben ontdekt.
0: Ja, als je het op hol slaat, dan zet je het ook uit.
1: Ja, dat zou kunnen, maar dan zou ik het niet zo snel een cybersecurity incident noemen.
0: Nee.
1: Dan zou ik, en ik zou denk ik ook sneller gewoon uitleggen wellicht wat er aan de hand is. Maar goed, nogmaals, uiteindelijk zullen we even moeten wachten tot Albert Heijn zelf vertelt wat er precies aan de hand is.
0: Ja, maar het zit hem dus in dat veiligheid, dat
1: exact,
0: security.
1: Ja.
0: Ja, ja. Als nou blijkt dat het om een cyberaanval gaat, wat kan er dan zijn buitgemaakt of aangetast of kapot gemaakt of verstoord?
1: Ja, nou, het is altijd interessant om na te denken wie zou nou degene zijn die hiervoor verantwoordelijk is. En dan heb je grofweg misschien drie categorieën. Je zou kunnen nadenken over hacktivisten. Dus mensen die met een soort bepaald ideologisch doel een organisatie aanvallen en proberen plat te leggen. Je zou kunnen nadenken over statelijke actoren die een bepaald motief hebben om informatie te stelen of misschien te saboteren of wat onrust te veroorzaken.
0: Mm-hmm.
1: Of, en ik denk dat het meest logische is hier, een criminele organisatie die uiteindelijk uit is op geld verdienen. En dat zouden ze in dit geval, wat je dan vaak ziet, is het binnendringen van een organisatie, veel gevoelige informatie stelen en dan los geld vragen. En als een bedrijf niet betaalt, dreigen om die informatie op het internet te zetten.
0: Ja, maar gevoelige informatie, bedoel, wie kan het wat schelen of ik vorige week spruitjes heb gekocht?
1: Nou, het gaat vaak over persoonsgegevens die in die systemen zitten. En dat is voor zo'n organisatie toch vaak heel vervelend als jij verantwoordelijk bent voor zo'n hack. En dat bij jou dat gebeurt. En dat alle gegevens van jouw klanten op het internet komen. Dat doet gewoon ook iets met de reputatie van zo'n organisatie. En dat maakt dat veel bedrijven toch goed nadenken of dat ze daar niet een geldbedrag voor over hebben.
0: Ja. En in hoeverre is er nou veel schade voorkomen met dat uitzetten van hun systemen? Want die reputatieschade, die is er eigenlijk al. Hoewel, als zij zeggen, we hebben voorkomen dat ze uw gegevens hebben, dan is dat juist weer een plusje waarschijnlijk.
1: Nou, daar ben ik ook heel benieuwd wat er precies aan de hand is. Want stel nou dat Albert Heijn een eerste signaal heeft gezien dat er een aanvaller in het systeem zit en meteen heeft gekozen om alle systemen uit te zetten om verdere impact te voorkomen, dan denk ik dat ze echt een applaus verdienen. Want dat is een heftige ingreep. We zien nu allemaal in het nieuws dat de schappen leeg raken, dat de voorraden niet meer worden bijgevuld, dat het best heel veel effecten heeft. Dat kost ze ook veel geld. Maar dan hebben ze denk ik wel de juiste beslissing genomen. Dus,
0: en dan laat Albert Heijn dus zien dan uw veiligheid, de veiligheid van uw gegevens
1: exact,
0: gaan ons boven
1: exact,
0: alles.
1: Boven... Ja, exact. En ik denk dat dat een mooi signaal zou zijn. Want er zijn natuurlijk ook veel organisaties die geraakt worden en die er misschien te laat bij zijn.
0: Ja.
1: Dan kun je alleen maar respect hebben dat het bedrijf dus genoeg sensoren heeft of signalen heeft dat bij het minst of geringste wat gebeurt, dat ze het toch zien en daarop kunnen ingrijpen.
0: Ja, en we weten dat natuurlijk nog niet, maar het uitzetten van een systeem, dat is op zich dan afdoende, ook als die hackers al binnen zijn? Of kunnen ze er dan toch al spul uitgehaald hebben?
1: Nou ja, dat heeft een beetje te maken met het moment waarop je uiteindelijk zeg maar doorhebt dat iemand in je systeem zit en wat die al heeft kunnen doen. Maar als je daar op tijd bij bent en je zet het systeem uit, of in ieder geval je verbindt de netwerkverbinding met het internet, ja, dan kan de aanvaller, dat kan een iemand zijn die waar dan ook in de wereld gewoon zit, ja, die heeft online gewoon geen toegang meer tot het systeem. Dus die kan dan ook gewoon simpelweg niks meer doen. Die kan er gewoon niet meer bij.
0: De uitzetten betekent je verbreekt de verbinding met het wereldwijde web. Daar komt het op neer.
1: Dus je kunt de netwerkverbinding verbreken.
0: Dus je gooit
1: verbreken.
0: De deur gewoon dicht.
1: Precies. En je kunt ook het systeem nog helemaal uitzetten. Dus dan is het helemaal natuurlijk gewoon klaar.
0: Ja. Nou hebben niet alleen mensen in Nederland last van dit incident. Ook bij winkels van Ahold Delhaize in België, Tsjechië en de Verenigde Staten zijn de gevolgen te merken. Wat zegt dat over de kwetsbaarheid van het ICT-systeem van Albert Heijn of van Ahold Delhaize?
1: Nou, het zegt mij niet zozeer iets over de kwetsbaarheid van het systeem, maar veel meer over wie er kennelijk allemaal gebruik maken van dat systeem. En dat zijn dus kennelijk supermarkten op verschillende plekken in de wereld die van eenzelfde systeem gebruik maken, dat als Albert Heijn die uitschakelt, dat ze daar ook last van hebben. Dat hoeft niet per definitie iets te zeggen over hoe kwetsbaar het systeem nu wel of niet is, of dat nog veel groter is, die kwetsbaarheid.
0: Ja. En waarom denkt u dat het vermoedelijke criminelen zijn? Ik bedoel, we gaan het zo meteen hebben over de hoogste commandant van de NAVO die waarschuwt voor een overigens niet met name genoemde vijand, maar we weten over wie die het heeft. Waarom is het niet Moskou?
1: Nou, omdat ik zelf zou veronderstellen, er is wel een ander interessant incident natuurlijk gebeurd vandaag. Hè? Bij Franse supermarkten zijn natuurlijk een aantal koelinstallaties gehackt. En die zijn uiteindelijk in de temperatuur, hebben ze die heel hoog gemaakt. Ja, dat is echt het saboteren van systemen. En dat past veel beter bij een profiel wat Russisch is. Hè, of Russische activisten die het een beetje voor de staat opnemen.
0: Chaos veroorzaken,
1: inderdaad. Maar als jij, die signalen wijzen daar nu nog niet op. Hè. Het lijkt erop dat het echt met systemen te maken heeft die zorgen voor klantcontact. Bestellingen kunnen doen, bestellingen geleverd krijgen, distributiecentra. Ja, dat lijkt veel beter te passen bij een profiel van een criminele groep die juist dit soort bedrijven dan ook aanvallen, omdat ze ook weten dat als die niet kunnen leveren, dat het meteen geld kost.
0: Dat kost geld, ja. Nou, is Albert Heijn dus behoorlijk, voor Ahold, behoorlijk zwijgzaam. Is dat verstandig en wat zegt dat u?
1: Ja, ik kan me daar van alles bij voorstellen. De ervaring leert van de incidenten die recentelijk ook meer in het nieuws zijn geweest, dat als je niet communiceert, dat dat vaak een slecht signaal is. Hè. Het is belangrijk om toch wel transparantie te creëren. Maar als je te snel communiceert en niet volledig bent, dus dat je later blijkt dat je dingen toch moet herstellen en moet bijstellen over wat er nou precies aan de hand is. Hoeveel gegevens zijn er precies weg? Welke gegevens? Ja, dat wordt ook vaak niet heel goed gepruimd door de bevolking. Dus ik denk dat het belangrijk is dat je probeert om wel zo snel en open mogelijk te communiceren, maar dat je wel goed weet wat je zegt en dat je daar niet op hoeft terug te komen.
0: Ja, en dan gaat uw mobiele telefoon vanavond Ahold aan de lijn.
1: Ja.
0: Pim, kan je onderzoek doen? Waar begint u dan?
1: Nou, wat ik als eerste zou doen als specialist is onderzoek naar wat er gebeurd is. Je wilt natuurlijk gewoon exact weten, is er een aanval in het systeem geweest? Waar is die binnengekomen? Heeft die achterdeurtjes achtergelaten? Dat onderzoek moet je doen om uiteindelijk ook te kunnen zorgen dat als je die systemen herstelt, dat je een garantie kunt geven dat daar geen aanvallen meer in zit. Mm-hmm. Want anders ben je natuurlijk weer terug bij af. Wat we bijvoorbeeld weten uit een verder verleden is dat criminele groeperingen achterdeurtjes hebben geplaatst in systemen die worden gebackupt. En dan zet een bedrijf een backup terug, inclusief de achterdeur van een crimineel. Dan is die weer binnen.
0: Ja.
1: Dus het is wel echt belangrijk om goed onderzoek te doen. Hoe is dit nu gebeurd? Zodat je uiteindelijk zeker weet, dit systeem is schoon, veilig en iedereen kan weer veilig aan de slag.
0: Oké, en we kunnen weer spruitjes kopen. Hartelijk bedankt, Pim Takkenberg, cybersecurity expert.
1: Graag gedaan. Succes verder.
2: Brussel bij nacht. Brussel's by
0: night. Ja, u hoorde het al, de hele dag. De oppergeneraal van de NAVO, Alexis Grinkevich, gaf op de defensieconferentie in Warschau een speech over de victory strategy van de NAVO. Terwijl de Amerikaanse president vrijdag met Poetin een deal over diesel sloot en de druk op Zelensky opvoert. Wat is zo'n strategy of victory dan waard? Ik ga dat bespreken met verslaggever Kiesja Hekster. Niet in Brussel dus, maar in het Poolse Warschau. Goedenavond, Kiesja.
3: Hallo, Chris. Hallo.
0: Ja, wat voor feestje is dat eigenlijk, die veiligheidsconferentie? Wie zaten er allemaal in de zaal om naar deze 4-sterren-generaal te luisteren?
3: Nou, dat is best wel een groot feestje, Chris. Het is een conferentie die sinds een jaar of 12 hier in Warschau gehouden wordt. Steeds belangrijker is geworden. Dus de premier van Polen was er vandaag bij bijvoorbeeld. Maar ook die van Noorwegen en Litouwen. Onze eigen defensieminister Jessel Gus was er. Veel van haar collega's uit NAVO-landen. Allerlei vertegenwoordigers van de NAVO. Allerlei experts ook. En het leuke voor mij was dat die allemaal in het wild rondliepen. In de wandelgangen. Dus ja, daar kon ik allemaal mee praten vandaag.
0: Je hebt helemaal suf geïnterviewd vandaag, ja.
3: Heerlijk was het, ja.
0: Oké, okay. En hoe bijzonder was nou deze speech van die hoogste NAVO-generaal?
3: Ja, toch wel echt bijzonder. Dat kreeg ik ook te horen van de NAVO-burelen. Het SACEUR, zoals die in NAVO-jargon heet, de Supreme Allied Commander Europe. Die doet dit eigenlijk niet, zo'n uitgebreid visieverhaal delen. En die speech die werd vorige week pas aangekondigd. Ja, en toen wilden we dus allemaal naar Warschau. Meer dan 100 journalisten kwamen er last minute. Zoals ik en mijn collega Christian, die hier ook woont. We wilden allemaal horen, wat gaat deze generaal zeggen in deze overwinningstheorie, want zo was die toespraak inderdaad aangekondigd. Ja. En dat was dus ook precies de bedoeling, begreep ik, van mensen van de NAVO. Allerlei buzz creëren door pas heel laat te vertellen dat SACEUR zou gaan spreken. En op die manier zo groot mogelijk podium creëren voor de boodschap.
0: Ja, nou, dat is gelukt, want ja, ik hoorde de hele middag al over deze toespraak. En vooral ook dat hij bedoeld was om burgers gerust te stellen, maar dan denk ik, als hij het nodig vindt om op dit moment zo'n bijzondere toespraak te houden, ja, dan word ik heel ongerust.
3: Ja, dan is er echt iets aan de hand, hè, zou je denken. Ja, en ja, want je zou denken, dat is toch vooral zelfsprekend dat we gerust kunnen zijn met de NAVO. En ik heb dus dat ook wel heel veel mensen horen zeggen, hoor, dat het misschien juist het verontrustende is van die toespraak. Maar goed, die Alexis Grinkovic, die voelt die noodzaak. Hij zei dus zelf, ik ben hier bijvoorbeeld in verband met de toenemende dreiging vanuit Rusland, als het dan gaat om al die hybride aanvallen. En hem werd ook gevraagd naar de olifant in de kamer, president Trump, na afloop van zijn speech in een vraaggesprek. Want ja, die president is uiteindelijk zijn politieke chef, of die van de NAVO in ieder geval, want Amerika heeft het belangrijkste leger. En ja, je zei het net zelf al, die president Trump heeft nou net dit weekend afspraken gemaakt met de Russen, waarvan de militaire man zegt, die moeten we afschrikken. En de politieke man zegt, ja, daar wil ik mee samenwerken. Dus dat was gewoon een heel verwarrende boodschap in de wandelgangen, hoorde ik van allerlei mensen. Dus ja, wat dat betreft snap ik jouw onrust.
0: Ja, overigens zometeen nog even door over Trump en zijn verhouding met deze SACEUR. Maar jij had het net over Rusland, maar hij had het niet over Rusland, hè? Althans, hij heeft Rusland niet genoemd.
3: Niet in zijn verhaal, wel in het vraaggesprek achteraf. Okay. Maar in die speech inderdaad was het gissen een beetje op wie die doelde. Maar ja, iedereen wist natuurlijk wel dat hij Rusland bedoelde. Maar van mensen die bij de NAVO werken hoorde ik dat ze dat eigenlijk nooit doen. Militair in ieder geval. Om een aantal redenen, bijvoorbeeld dat ze de Russen die eer niet willen geven, dat dat dan de vijand is, dat je daar dus niet nodig is om die te benoemen, dat het ook niet nodig is, want iedereen weet toch wel over wie het gaat, inclusief die vijand, de Russen zelf. En door ze niet te noemen, maak je het misschien ook net wat moeilijker om het verhaal van Grinkovic voor eigen Russische propagandadoeleinden in te zetten, want dat gaat ongetwijfeld wel gebeuren, weten ze bij de NAVO ook.
0: Ja, want die Russen gaan zeggen, zie je wel wat een agressieve...
3: Ja, een oorlogsverklaring. Zo zullen ze het in Moskou interpreteren, ja.
0: Ja, en dan even over de verhouding tussen deze Grinkovic, Amerikaan dus, want de SACEUR is altijd een Amerikaan. Hoe is zijn verhouding met Trump?
3: Nou, hij heeft een goede relatie met de Amerikaanse president. Grinkovic is pas vorig jaar zomer op deze post terechtgekomen. Nou, dat kan natuurlijk niet zonder zo'n goede relatie met de Amerikaanse president. Hij spreekt ook met instemming van de president, zei Grinkovic zelf. Dus die toespraak is afgestemd. Maar het wil niet zeggen dat Grinkovic nou een hele makkelijke relatie heeft met Trump. Ik heb zelf wel eens meegemaakt bij de NAVO dat ik meekreeg dat ze ook in de buurt van Grinkovic af en toe helemaal gek worden van Trump. Want dan roept hij weer wat over de NAVO. Hè. Hij zaait twijfel over zijn betrokkenheid bij de organisatie. Nou ja, en dat moet Grinkevich daarna weer gaan roepen. Dat Trump volledig gecommitteerd is. Dat is best wel lastig ook voor hem, begrijp ik. En opvallend genoeg hoorde ik ook uit NAVO-kringen vandaag in de wandelgangen dat er een andere Amerikaan was die tijdens de toespraak van deze Grinkevich helemaal niet in de zaal zat, maar een beetje ostentatief juist buiten heen en weer liep om te laten zien, nou, hij spreekt niet namens mij. Mm. En dat was niet de eerste, de beste, dat was de Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, een persoonlijke vriend van Trump. Mm. Dus je kan op zijn minst concluderen dat er toch ook verschillende kampen zijn binnen de NAVO, binnen de Amerikaanse NAVO.
0: Ja, oké. Okay. En om dan ja, die uitspraken en ook beslissingen van Trump nog nader te concretiseren. Hij kondigde eerder juist aan dat Amerikaanse militairen uit Europa teruggetrokken zullen worden.
3: Klopt.
0: Ja, wat zei Grinkevich daarover? Is het nou uit zijn verhaal duidelijk geworden of de Amerikanen wel gaan meevechten als artikel 5, een NAVO-lidstaat in Europa aangevallen wordt?
3: Eigenlijk voor de goede verstaander niet echt. Hè? Want deze vraag, zoals jij hem nu stelt, werd hem ook rechtstreeks gevraagd. Gaan de Amerikanen meevechten? En toen zei hij eigenlijk, ik ben hier. Maar hij gaf geen antwoord op die vraag.
0: Dat met is er maar eentje.
3: Ja, exact. Hè? Hij is wel heel groot en breed. Maar met één Amerikaan gaan we het toch niet redden, ben ik bang. Dus hij zei niet, ja, we gaan meevechten. Hij zei, dat is uiteindelijk een politiek besluit dat Trump dus moet nemen. Hmm. En ja, we weten dat er komende maanden besluiten gaan vallen of de Amerikaanse troepen, mensen teruggehaald worden uit Europa. Op dit moment zijn er zo'n 80.000 Amerikanen nog in Europa gelegerd. En dat hangt dus nog boven de markt. Ergens voor 1 december gaan we horen hoeveel mensen er teruggetrokken worden van die Amerikanen. Gaan ze verplaatst worden binnen Europa? Dat weten we niet. Dat is dus nog best wel spannend.
0: Ja.
3: Op zijn Engels, waar we dan op zitten wachten, noemen je de poster review, de herziening van waar de troepen gestationeerd zijn eigenlijk. Hm. En ik sprak na de toespraak daarover met Michelle Haas, een van die experts die hier ook was. Veiligheid gaat zij over in België en ook in Nederland hoor je haar vaak. En zij zat ook in de zaal bij die vier sterren generaal.
0: Ja.
4: Wat erop moet volgen is een die poster review, dus de Amerikaanse troepen in Europa, dat die zeer significant blijven. Dat ook landtroepen zijn aan de oostgrens en niet enkel basissen in bijvoorbeeld het zuiden van Europa, die zij zelf sowieso nodig hebben, of in Noord-Europa, maar ook echt die afschrikkingstroepen en die tripwire forces die direct betrokken zouden zijn ook bij een mogelijke...
5: Die de eerste klap opvangen. Ja, want u zegt eigenlijk, als die Amerikanen straks gaan aankondigen, we halen er tienduizenden terug, en die berichten hoor je ook, dan is dit hele verhaal eigenlijk niet geloofwaardig.
4: Minder geloofwaardig. Ik denk dat het hangt ook heel erg af van die capaciteiten. Want bijvoorbeeld met satellieten kunnen wij zicht hebben op wat de tegenstander, en in dat geval Rusland, op dat moment doet. En kunnen we dus bijvoorbeeld deep strike kunnen raken. Dus op lange afstand kunnen raken. Maar daarvoor heb je wel die inlichtingen nodig.
5: En daarvoor hebben we de Amerikanen nodig.
4: Exact, daarvoor hebben we de Amerikanen nodig. Dus een troepenverschuiving zou nog niet direct ons helemaal moeten doen panikeren. Het gaat meer over die capaciteiten. En daar zijn ook heel veel studies naar. Hoe zou Europa vechten zonder de Amerikanen? En dan weten we dat we eigenlijk juist meer in een soort attritie, in een soort uitputtingsscenario komen, omdat we niet die dominantie kunnen krijgen op korte termijn. Omdat we daarvoor te weinig capaciteiten hebben. Dus deze theorie die vandaag is gepresenteerd hangt echt samen met die Amerikaanse capaciteiten en aanwezigheid in het Europese continent.
0: Oké, dat is dus afwachten hoe dat in de toekomst gaat. Maar het gaat toch ook vooral om nu. Er gebeurt al heel veel. Er zijn al heel veel aanvallen van allerlei verschillende aard geweest. De vraag is toch niet wanneer of we terug gaan slaan, maar vooral wanneer. Waar trekken we de grens? Heeft hij daar wat over gezegd?
3: Nou, daar bleef het toch wel een beetje vaag over allemaal. Hè, over die hybride aanvallen, wat de NAVO daar tegen nou moet doen, Chris. Dus ja, er zijn mensen en die liggen misschien al bijna te slapen. Daar zei de generaal tegen, u hoeft niet wakker te liggen. Mijn baan is ervoor te zorgen dat anderen wakker liggen. Dus ik dacht, nou, misschien is dat een mooie afsluiting.
0: Dat lijkt me een hele goede afsluiting. Maar ik raad iedereen ook aan om nog een klein half uurtje te blijven luisteren. Dankjewel, Kiesja.

0: Colin Blunstone, I Don't Believe in Miracles. De extreme droogte deze zomer heeft de waterschappen miljoenen euro's meer gekost. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Het regende weliswaar de afgelopen dagen, maar de grondwaterstanden en het waterpeil in rivieren zoals de Rijn zijn nog steeds erg laag. Wat moeten we nu doen om de schade bij een volgende hete zomer te beperken? Ik spreek erover met Hein Pieper, hij is dijkgraaf van waterschap Rijn en IJssel. Goedenavond.
1: Goedenavond, meneer Kleine.
0: Goedenavond, meneer Pieper. Uw waterschap heeft deze zomer ongeveer 300.000 euro meer uitgegeven aan droogtemaatregelen. Wat is uw nasmaak van deze zomer?
1: Nou, mijn nasmaak op dit moment is dat het watertekort nog aan het oplopen is.
0: Oh ja?
1: Ja, wij hebben in september nog niet eens de helft gekregen dat we hadden verwacht. En oktober valt ook tegen. Waar we dus vooral bang voor zijn, is dat we straks in de winter voor het komend voorjaar onvoldoende de boek kunnen aanvullen. Dus daar is onze grootste zorg op dit moment.
0: Ja, dus dat we de volgende droge zomer al met een enorm tekort ingaan eigenlijk.
1: Ja, en dat zou dan veel grotere consequenties hebben. Ja. Want als er geen water is, kun je het ook niet vasthouden.
0: Nee, dat is het. Want dat is wel wat de hele tijd als een cruciale maatregel genoemd wordt. Hè? Water vasthouden. Nou, laten we even niet het allerzwartste scenario nemen. Het gaat lekker regenen, er komt veel water. Maar ja, hoe houden we dat dan vast?
1: Nou, we houden dat op de eerste plaats vast als grondeigenaren organisch stofgehalte in hun bodem vergroten. Dan kunnen ze per hectare zeg maar de sponswerking van die grond vergroten. En dan kunnen ze echt miljoenen liters water vasthouden per hectare.
0: Het organisch stofgehalte verhogen, wat betekent dat precies? Wat moeten ze dan doen?
1: Nou, dan zorgen ze dat er zeg maar meer organisch afval in de bodem komt. Plantenresten, et cetera, allemaal. En dan krijg je een luchtigere bodem.
0: Ja.
1: Kan er ook. En dan houdt het, dus een soort spons die je dan vergroot. En dan houdt het gewoon water veel langer vast. En stroomt er ook veel langzamer af naar de sloten.
0: Ja, ja. En kan dat overal? Of zijn er ook plekken waarop je dat juist niet moet doen?
1: Nou, dit kan echt wel op de meeste plekken in Nederland. Je ziet dat ook vooral bij regeneratieve boeren. Boeren die daar echt beleid op maken. En die hadden ook eigenlijk niet zo'n slecht jaar dit jaar. Want die hadden gewoon voldoende water in de bodem. En vooral als je dan nog een beetje water kunt aanvoeren. Dat kan in een gedeelte van Nederland.
0: Vooral bij het IJsselmeer in de buurt natuurlijk. Hè?
1: Precies. Ja. Precies, maar in een grote gedeelte van Hoog-Nederland kan dat veel minder. En dan moet je vooral proberen water echt vasthouden in het voorjaar als het er is.
0: Ja.
1: Wij zijn natuurlijk kampioen afvoer geweest de afgelopen decennia. En we moeten dat hele systeem omgooien naar vasthouden.
0: Ja, en wat levert dat dan precies op? Ja, dat er meer water is. Maar goed, dat zit dan in die grond, in dat organisch afval. Wat kan je daar dan mee? Hoe haal je het eruit?
1: Het stroomt dan langzamer af.
0: Ja.
1: En de planten kunnen het veel langer gebruiken. Dus ze hebben zelf langer toegang, de planten, tot het water. De bomen hebben langer toegang tot het water. Het grondwater zakt veel langzamer. En wat wij ook doen, wij gaan bodems van sloten verhogen. En dat ook daar het langzamer wegvloeit naar de riviertjes. We gaan rivieren laten meanderen. We verbreden het rivierbed. We hebben op sommige plekken van 8 meter zijn we naar 100 meter gegaan om water langer te laten infiltreren. Dus meer tijd te gunnen in het gebied. Want je probeert echt met heel veel maatregelen, echt een hele scala aan maatregelen, probeer je water langer vast te houden in het gebied.
0: Ja.
1: En dat de grondwaterstand hoog, redelijk hoog blijft. En dan hou je voorraad op peil.
0: Ja. En doen we dat nu al genoeg met het oog op de komende zomer bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dat doen we op heel veel plekken doen we dat. Ja. Maar het is een klein beetje. Dit vraagt tijd. Dit vraagt echt heel veel tijd. Je moet eigenlijk het hele waterwegennet van Nederland moet je eigenlijk helemaal omgooien. En dat vraagt met alle partijen, met boeren, met landeigenaren, met landgoedeigenaren, met natuurorganisaties, met drinkwaterbedrijven en de waterschappen en provincies. Allemaal afstemming. En dat proberen we nu te doen.
0: Ja.
1: Dat doen we al een jaar. In ieder geval in mijn waterschappen meer dan 15 jaar zijn we daarmee bezig. Dat moeten we versnellen. Dat moet echt nog veel meer versnellen. En dat vraagt ook financiering.
0: Ja.
1: Maar het water moet er zijn. En daar ligt op dit moment de grootste uitdaging.
0: Ja, daar hebben we nou net geen invloed op. U bent ook lid van het Mission Board for Adaptation to Climate Change van de Europese Commissie. Het was overal heet en droog in heel Europa deze zomer. Wat hoort u van andere lidstaten? Wat doen zij?
1: Nou, dat is heel afhankelijk van ons land. En in sommige landen, en dan kijken we vooral naar het zuiden, daar is, nou, is het best wel paniek. Want daar hebben ze echt al jaren tekort. En dat tekort loopt alleen maar op. Ik sprak met een Italiaanse collega die zegt, wij hebben eigenlijk helemaal geen tijd of geld nog voor preventie en andere maatregelen. We hebben alles nodig om de calamiteiten te bestrijden. Ja. En ja, wat je eigenlijk merkt, dat er ook soms geen kennis aanwezig is, dat ze de middelen niet hebben. En daar heeft Europa, en die rol wil Europa ook heel graag pakken, die wil eigenlijk een Europees netwerk bouwen, zodat kennis van landen waar het wel aanwezig is of middelen, dat die beter door het hele continent, de hele gemeenschap gaan vloeien.
0: Ja, maar nou, zegt water vasthouden. Ik neem aan dat andere landen dat dan ook moeten gaan proberen. Maar ja, het water in de Rijn is al, de waterstand is daar nog nooit zo laag geweest als nu. Als Duitsland en Zwitserland ook meer water gaan vasthouden, ja, wij zitten aan het eind van het lijntje, dan hebben wij niks meer.
1: Ja, het enige voordeel dat we hebben is dat er nogal veel scheepvaart nodig is voor de Duitse industrie. Dus dat is nu nog een voordeel. Als dat niet meer nodig is, ja, dan zitten we echt aan het onderste stukje.
0: Yeah.
1: En als we dan meer water wat op vasthouden, heeft Nederland er echt heel veel last van. Dan kunnen wij een uitgedroogde delta worden. En daarom dat ik ook pleit voor, zorg nu dat er een Europese aanpak komt over het hele Rijnstroomgebied en ook voor andere rivieren. Maar als we dat niet doen, dan gaat het straks iedereen voor zichzelf. Ja, en dan heeft Nederland, zijn we echt de onderliggende partijen en hebben we het meeste last van.
0: Ja, en zo'n systeem is er nog niet?
1: Die afstemming is er nu echt onvoldoende. We hebben wel afspraken over de kwaliteit van het water. We hebben wel afspraken over hoogwater. Daar we elkaar daarbij helpen. Maar echt over laagwater en waterverdeling. En dan is er ook nog eens een keer zo. Kijk, heel veel boeren gaan in die, zeg maar, zijrivieren ook water vasthouden.
0: Ja.
1: En wat je eigenlijk zou willen is dat er een Europees sponsprogramma komt. Dat overal langs die rivier de Rijn, bij wijze van spreken, allemaal sponslandschappen komen. Die dat water langzamer gaan afgeven. Dat hebben we ook nodig. Want we moeten eigenlijk die gletsjers die aan het verdwijnen zijn, die moeten we vervangen.
0: Ja, ja. Wat is uw zwarte scenario voor een zomer? Gewoon geen water uit de kraan?
1: Nou, dat we in de winter onvoldoende de voorraad kunnen aanvullen. Ja, ik denk, drinkwatertekort, dat zie ik nog niet als het zwartste scenario, maar wel dat we gewoon met hele lage grondwaterstanden te maken krijgen. Dat de verdroging in plaats van in de zomer in het voorjaar gaat optreden.
0: Ja. Goed, nou, we gaan bidden voor regen. Hartelijk dank, Hein Pieper, dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel.

0: Chef Special, Bang in het Donker. In Den Haag zijn in Theater Diligentia vanavond de belangrijkste cabaretprijzen van het jaar uitgereikt, de Pulifinario's. In de categorie Kleinkunst won Jentel en de Boer. In de categorie Entertainment Ruud Smulders. En in de categorie Engagement won Lisa Osterman. En haar sprak ik net voor de uitzending. En ik zei, goedenavond Lisa.
1: Goedenavond.
0: En gefeliciteerd met deze Pulifinario.
1: Dank je wel.
0: Je krijgt hem voor je voorstelling De Baas.
1: Yes.
0: Maar je won hem 2 jaar geleden ook al voor je vorige voorstelling.
1: Ja, klopt.
0: Is er geen concurrentie of ben jij zo goed?
1: Nou, er is zeker wel concurrentie. Ik had het vandaag ook echt niet verwacht. Ik ben ongelooflijk blij.
0: Ja, ja. Het juryrapport zegt, je aantrekkelijke en geheel persoonlijke stijl bevat een onweerstaanbare combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid. Hoe moeilijk is dat, wat die openhartigheid betreft, om je zo bloot te geven op het podium?
1: Nou, dat voelt eigenlijk wel natuurlijk. Als in, ik heb in deze voorstelling geprobeerd om te schrijven vanuit het idee, wat zou je schrijven als niemand om wiens mening je geeft het ooit zou hoeven zien?
0: Aha.
1: En ik ben ontzettend blij dat wat daaruit is gekomen de mensen vet vonden.
0: Ja. En zoek je dan zelf ook heel bewust naar een evenwicht met die gekkigheid daar tegenover? Of komt dat ook vanzelf?
1: Nee, ik denk dat ik wil zo graag dat dingen niet pathetisch worden. Of ik hou zelf zo erg van theater waarin gekkigheid een beetje de boventoon voert. Dat ja. Ik denk dat dat ook wel natuurlijk komt of zo. Ik vind het gewoon heel leuk als dingen een beetje een rare vorm hebben.
0: Ja, maar het is niet zo dat je denkt, nou, het moet niet te zwaar worden, dus nu weer een grap of zo. Hoe componeer je zo'n voorstelling?
1: Nee, dat dient zich op die manier wel een beetje aan of zo. Ik heb ook een paar liedjes in mijn voorstelling en sommige onderwerpen lenen zich daar heel erg voor om het gewoon eerlijk te zeggen. En sommige dingen vind ik zelf juist beter overkomen als je er juist een hele lompe grap over maakt of zo.
0: Ja, en in die openhartigheid, ik moet eerlijk zeggen, ik heb je voorstelling nog niet gezien, maar je speelt hem nog, dus dat ga ik inhalen. Maar wat is de essentie van Lisa Osterman? Wat leren we over jou?
1: Mijn voorstelling gaat over proberen zacht te blijven. Of dat weer te worden als het niet is gelukt. In deze tijden waarin de wereld toch dat niet altijd is. Dat.
0: Ja, en dat is het engagement. Dat wil je ook. Ja, boodschap is zo'n verschrikkelijk woord. Maar dat is ook wel een boodschap die je mee wil geven.
1: Ja, ik denk dat ik niet per se een boodschap mee wil geven. De voorstelling gaat over, denk ik, proberen minder boos te zijn. Vooral vanuit mezelf. Ja. En een beetje zacht te blijven. En ik denk wel dat het belangrijk is wat we voor elkaar kunnen doen. Dus boodschap vind ik ook wel een beetje misschien niet het beste woord. Omdat ik het interessant vind, denk ik, om vragen te stellen.
0: Ja.
1: Maar ja, daar gaat het wel om, ja.
0: En kan je een voorbeeld geven van iets wat in de show zit over waar je dan eigenlijk boos over wordt en hoe je dat dan probeert niet te doen?
1: Nou, bijvoorbeeld mensen die het hele internet maar vol haten met woedende meningen.
0: Ja.
1: Denk ik dat het heel belangrijk is dat we daar niet met vuur op vuur op reageren, maar proberen te onthouden, die mensen zijn boos of verdrietig eigenlijk over iets anders. En moeten we juist een beetje zacht benaderen, want anders explodeert alles alleen maar.
0: Ja, en hoe heb jij dat geleerd? Want ik las in een interview dat jij ook wel de neiging hebt om af en toe behoorlijk boos te worden, of niet?
1: Ja, dat heb ik ook. Ik ben nog midden in dat leren.
0: Ja, oké, okay, maar waar leer je het van?
1: Nou, ik denk van zelf proberen dat te doen. Ik denk van lieve familieleden, zeg maar van voorbeelden die je hebt gekregen om zacht te blijven. Ik heb zelf een hele lieve oma bijvoorbeeld gehad.
0: Aha.
1: Die altijd maar iedereen de andere wang toekeerde en liet zien dat je ook soms op inhoudelijke verschillen van mening niet hoeft in te gaan, maar kunt focussen op waarom je wel van elkaar houdt. Ik weet niet. Ik denk dat er altijd wel voorbeelden van te vinden zijn.
0: Ja, en als je zegt, ja, je moet bij die boosheid van andere mensen begrijpen dat ze eigenlijk heel verdrietig zijn of zo. Waar komt die boosheid van jou dan vandaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Die uitzichten pas en te onpas. Ik denk in mijn voorstelling dat varieert. Weet je wel, van hele oppervlakkige dingen zoals ruzie met je vriend. In mijn geval op vakantie. Tot onmisstanden in de wereld.
0: Hmm.
1: Ja, ik denk dat dat wel herkenbaar is. Gewoon dat je je over het algemeen toch opwindt over de grote en Minstens zoveel over de kleine dingen
0: minstens
1: in het dagelijks
0: zoveel,
1: leven.
0: Ja, minstens zoveel. Ja. Je was dus niet genomineerd in de categorie entertainment. Maar nou ja, ik begreep het al. Dat betekent niet dat er minder te lachen valt, hè, bij jou.
1: Nee, sterker nog, ik denk die categorie is zo willekeurig. Bijvoorbeeld Marijn Scholten, waar ik zelf groot fan van ben, is genomineerd in de categorie entertainment. Die is minstens zo geëngageerd als ik zelf. Dus ik denk dat, kijk, die categorieën zijn super mooi qua dat er meerdere mensen kunnen winnen. Dat is denk ik heel goed. Want als je wint, weet je wel, dat is heel goed om meer kaarten te verkopen, om je werk zichtbaar te maken. Maar dat heeft ook wel misschien een zekere willekeur, als ik dat zou mogen zeggen.
0: Nou, je hebt het net gedaan op de Nationale Radio live.
1: Nou, dus, dat geeft niks. Okay. Daar sta ik wel achter.
0: Goed. Over die kaartjes gesproken. Je bent nog druk aan het toeren dus met deze voorstelling. De Baas. Zijn er nog kaartjes? Goed, ja. Is alles al uitverkocht?
1: Nee, in steden waar ik voor het eerst bijvoorbeeld in een grote zaal sta, zijn zeker nog kaarten.
0: Oké. En hoe werkt dat dan bij jou? Ben je ondertussen ook alweer met nieuw materiaal bezig? Of doe je dat pas als je zo'n tour hebt afgerond?
1: Nee, dat kan ik niet zo goed. Dus ik heb wel heel veel ideeën. Die schrijf ik gewoon in de notitie op mijn telefoon. Ideeën, nieuwe show. Maar het uitwerken doe ik wel pas als ik klaar ben. Ik ben nu toch heel veel bezig met, weet je wel, welke grap werkte vandaag niet? Waarom? Hoe kan ik die weer beter maken voor morgen? Ik ben toch het beste als ik één project eigenlijk heb.
0: Fine-tunen, ja.
1: Ja.
0: En is dit het op het podium? Twee polyfinario's nu. Ja, dan doen we er nieuwe horizonten op, hè? Film, eindejaarsconferentie, een radiohit à la Flappy?
1: Nou, ik wil best een radiohit à la Flappy. Nee, en de jaarsconferentie lijkt me heel vet op een gegeven moment. Nu nog niet, maar over een paar jaar. En dit is gewoon mijn droom. Ik ben ongelooflijk blij dat elke avond de zaal vol zit. Ik mag binnenkort voor het eerst in Carré spelen. Dat is een grote droom.
0: Ja.
1: Ik ben echt ontzettend blij met waar we nu zijn.
0: Ja. Oké, en dan nu ook
1: hele
0: nog
1: leuke avond.
0: Een tweede polyfinario. Ga feest vieren. Dankjewel, Lisa Osterman.
1: Hartstikke bedankt. Doeg.
2: Het is 11:55.
0: De speech van de NAVO-commandant wordt door de inhoud historisch genoemd. Maar de historie zelf kwam ook voorbij.
3: We break the warfighting system attacking us in order to render it unable to continue that attack. Or, as Clausewitz would put it, we force it to culminate.
0: Ja, Sakur Grinkiewicz citeerde militair theoreticus Karl von Clausewitz, die al 200 jaar dood is. Oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Is dat niet een beetje achterhaald om nog te leunen op een tekst van ruim 200 jaar oud? Dat culminatiepunt in de oorlog waar Grinkiewicz het over had, is toch wel iets anders dan toen, hè? Toen ze nog geen drones hadden.
4: Nou, je moet het zien dat Clausewitz eigenlijk de Johan Cruijff is van het militaire denken.
0: Oh.
4: Dus wat hij zegt, dan moet je even goed snappen. Dat is niet zo makkelijk, maar het is wel tijdloos. En het gaat eigenlijk over de grondslagen van oorlog. Net zoals Johan Cruijff het over de grondslagen van voetbal had.
0: Ja, en wat bedoelt hij dan met zo'n culminatiepunt?
4: Nou, wat hij ermee zegt is, als een tegenstander jou aanvalt, op een gegeven moment dan heeft hij geen middelen meer, geen munitie, geen kogels en geen mensen meer. En dat is het moment dat hij zwak is.
0: Mm-hmm.
4: En dan kun je hem aanpakken. Dat noemen ze eigenlijk het culminatiepunt. Zeg, een soort keerpunt in een gevecht als je tegenstander moe is. Dus dan kun je hem uitcounteren, zeg maar, om bij Johan Cruijff te blijven.
0: Oké. Ja. En wat is nou de reden dat Clausewitz nog steeds aangehaald wordt?
4: Omdat de grondslagen van wat hij zegt nog steeds van toepassing zijn. Veel mensen denken dat hij zegt dat oorlog gaat om het vernietigen van een tegenstander. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt oorlog gaat over het breken van de wil van jouw tegenstander. En hoeveel technologie je ook hebt, het gaat altijd om het breken van de wil. Dus niet altijd de sterkste wint. En de Amerikanen weten dat sinds Vietnam.
0: Ja.
4: De Amerikanen weten dat sinds de oorlog in Iran, dat er meer is dan alleen maar fysieke middelen en geweld. Maar ook hoe lang houdt het volk het vol. En we zien het eigenlijk nu in Oekraïne, waarbij de wil tot nu toe onbreekbaar is van Oekraïne om het vol te houden tegen de Russen, die eigenlijk een veel groter leger hebben. En een veel sterker leger en misschien soms wel een veel moderner leger.
0: Ja, en als Clausewitz dat dan al 200 jaar geleden door had, was hij dan zijn tijd ver vooruit?
4: Hij was een tijd ver vooruit, maar niet alleen hij, maar ook zijn vrouw. Want zijn boek Vom Kriegen is eigenlijk afgeschreven door zijn vrouw. Marie von Brühl. Dus dit is zo'n mooi voorbeeld dat mijn vrouw altijd zegt: jullie mannen laat je altijd, zonder dat je het weet, leiden door het intellect van vrouwen.
0: Ja, en geldt dat voor u ook?
4: Dat geldt zeker voor mij.
0: Oké, prima. Hartelijk dank, Marten Kruijf.
5: Goed
0: heute Nacht. En dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Wilfried de Jong.
5: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcast.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
5: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
6: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
7: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
8: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
9: Beleggen in seniorenwoningen? Woningfondspark Boswijk van Annexum belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. De prognose is gemiddeld 9,2% totaalrendement per jaar over een periode van 10 jaar. Deelname vanaf €100.000. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg geheel of deels verliezen. U betaalt 2% emissiekosten en fondskosten. Lees het informatiememorandum en essentiële informatiedocument op annexum.nl/wpb.
8: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
0: NPO Radio.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste

0: gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden.

1300 goed. Komend weekend, 17 en 18 oktober, ben jij van harte welkom. Niet alleen op de radio, maar ook live in onze speciale studio op locatie. Kom langs, geniet van live optredens, zing mee, speel mee en win leuke prijzen. Je vindt ons midden in Arnhem, live vanuit Jans Food & Wine Bar.